Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders on Z op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonninkje wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders Ontzet op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonnink je wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

belasting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: just you and me right now. Do you think we could lose control?
1: Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders Ontzet op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonnekje wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgd in ons

0: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Mm-hmm. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
1: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
2: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
1: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Raad.

0: de Centraal Plus Rondé met Love Myself. En dan weer een hele goede morgen.
1: Het is
0: 7 uur geweest op woensdag, de 30ste van september. De allerlaatste dag, dat betekent dat morgen oktober is.
1: En dat betekent dat het ook bijna 2 en 3 oktober is. Leidersontzet staat echt voor de deur.
0: Ja, dan hoef je niet meer te kriebelen. Dan hoef je niet meer te kriebelen, het is gewoon echt zo.
1: We gaan het er zo nog even over hebben. Want gisteren was bijvoorbeeld een mini-koraal. Maar eerst even het nieuws uit je eigen buurt en daarbuiten. Want ja, meer beleggers en spaarders gaan belasting betalen. En de sociale zekerheid wordt niet gekort. Dat zijn aanpassingen van de begrotingen en het belastingplan van het kabinet. Na gesprekken met oppositiepartijen. Het lijkt dus dat het kabinet over links gaat.
0: Ja, er wordt
1: dat was samenwerking... een keuze, hè? Pro of ja 21.
0: Er is samenwerking gezocht uiteindelijk dus met de steun van kleine partijtjes zoals Volt. Maar ja, ook met Pro dus.
1: Ja.
0: En dat is inderdaad wel dan de keuze die heel lang in zo'n minderheidskabinet stond. Van nou, waar haal je die steun dan vandaan? In dit geval is het over links gegaan. En daarmee zijn er dus voor heel veel mensen die eigenlijk leuke stakingsacties wilden gaan doen. Ja. In de buurt van oktober. Ja, dat is allemaal van de baan. Dus ze waren er wel blij mee, las ik ook. Van een van de woordvoerders van de SPEC, geloof ik, meneer van de SPEC. Die was er wel over te spreken, dat het goed is gelukt. Want het ging dus eigenlijk over de werkgevers. Als je dus een uitkering omdat je geen werk kan vinden. Of voor je WW.
1: Ja.
0: Zo, dat is hetzelfde.
1: Ja, maar die wordt inderdaad niet gekort. En bijvoorbeeld ondernemers worden wel wat aangepakt. Nu kunnen ze bijvoorbeeld 500.000 lenen van hun eigen BV. En dat wordt een ton.
0: Zo.
1: Dus dat is wel echt een forse vermindering. Dus ze worden ook gewoon eigenlijk een beetje gestuurd van ga je zelf meer winst uitkeren, want dan betaal je meer inkomstenbelasting. En dat is goed voor de staat natuurlijk.
0: Oh ja.
1: Wat aan de andere kant is, het kabinet zegt al, de politiek zegt al, ja, werken moet meer lonen. En elke keer lukt dat maar niet. En nu lijkt het dat in ieder geval die belasting niet echt omhoog gaat, maar ze het dus ergens anders vandaan gaan halen. Het eigen risico gaat omhoog, van 3,85 naar 400. Dat hebben ze zo even laten gebeuren.
0: Ja, die stilletjes lastig. Ja,
1: aan de andere kant, sinds 2017 staat het eigen risico al vast. Dus dat is de afgelopen 9 jaar niet meegegroeid. Oké, nu 15 euro erbij. Ja, is vervelend, maar ja.
0: 15 euro.
1: Anders in een jaar, anders betalen we dat allemaal weer links of rechts om via de zorgverzekering.
0: Ja, en persoonlijk vind ik het niet zo erg. Die staat bij mij toch tandjes hoog voor het geval dat wat gebeurt. Moet er maar dokken.
1: Ja, heb je hem tandjes hoog?
0: Ja.
1: Is je tandverzekering erbij?
0: Ja, die ook.
1: Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit waarin het kabinet nieuwe regels voor de grenzen en geluidshinder en het aantal vluchten vastlegt. Het is voor het eerst in 18 jaar sinds er nieuwe regels zijn. Er komt een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar met maximaal 27.000 nachtvluchten. Nou, dat is iets minder dan het aantal vluchten van nu.
0: Ja, dus, iets.
1: Ja, het is 5% minder of zo. De overlast moeten we met 20% omlaag en 's nachts met 15%. En er komen ook regels over veiligheid, gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen.
0: Ja, dus niet iedereen was er even blij mee met van ja, fijn dat het omlaag gaat, maar dat net niet genoeg is. Mensen worden oprecht ziek, wordt er gezegd, van mensen die in de buurt wonen. Ja. En nou, als je in Oegstgeest of in de noorden van Leiden woont, dan heb je er ook wel ervaring mee. Dat je toch heel de dag vliegtuigen, wij noemen ze altijd luchtwalvissen, want die maken dan zo'n...
1: Ja, maar dat geluid. Ja, dat klopt. Dat zijn die nieuwe motoren. Die zijn een stuk stiller. Alleen die maken wel een bijzonder geluid.
0: Ik vind het maar zeg maar, wat is er dan stiller aan? Ja, die komen dan dus ook langs. En dat zijn er in de zomer toch verrassend veel als je probeert een stille, subtiele serie te kijken.
1: Ik ga wel minder gekke geluidjes maken. Dus zo'n walvisvliegtuig nadoen. Dat kan dan zomaar in mijn prijsuitreiking voorbij komen, denk ik.
0: Precies.
1: En gisteren was het de warmste mini-koraal ooit, zo. Durf ik wel te zeggen. Durf ik dat te zeggen? Ja, ik heb het bij deze gezegd. 3200 leerlingen en hun begeleiders die zongen uit volle borst mee op de Garenmarkt in het centrum van Leiden. Om eigenlijk Leiden's ontzettend een beetje in te luiden. Met muziek, met heel veel leuke liedjes en een hoop gezelligheid. Muziekvereniging Jong KNG deed weer mee. Het schoolkoor trad op. En het hoogtepunt van de deelnemers is natuurlijk... Ja, het is niet dat Pieter van der Werf en dat soort liedjes allemaal... maar het is toch dat La La La Leiden van Jochem Meijer. Er wordt altijd een beetje mee afgesloten en blijft dan een beetje hangen. En Jochem was er zelf ook bij, maar hij zong hem niet.
0: Nee, dat is iemand anders. We hebben een kleine sfeerimpressie van 30 seconden meegenomen.
1: Fik Veldkamp van Zanghuis 206 zingt La La La Leiden. Klein stukje.
0: Ja, zo deed hij dat. La La La

0: fantastisch. Dat is toch gaaf?
1: Ja.
0: Er staat zo'n klein ukkie op het podium. Gewoon even naast Jochem Meijer even zijn liedje te doen.
1: Vol bravoure ook.
0: Zeker. En het mini-koraal is terug te kijken op onze website centraalplus.nl. Het maxi-koraal van gisteravond hebben we ook live uitgezonden. Ook terug te zien. En de optocht en de taptoe gaan we natuurlijk ook live uitzenden bij ons op televisie. Dus je hoeft van Leidensontzet helemaal niets te missen. Dus... nou, dat.
1: En kijk het nu dus alvast terug op centraalplus.nl.
0: Ja, want dat zou ik niet na 3 oktober doen. Dat is ook wel leuk. Zeg, nee. Op 4 oktober kan nagenieten met het mini-koraal. Terwijl je met je brakke harses en 4 paracetamol en een broodje ei in je mik op de bank ligt.
1: Verschrikkelijk.
0: Het is de Centraal Plus ochtendshow met straks een vooruitblik op het programma Rudo. Want Rudo ging langs bij dansclub Quick Slow tijdens de week van Oegstgeest ontmoet. Daar hoor je een reportage over. We gaan langs de langste tafel. En afscheid van 2 wethouders. Ashley North en Wietske Veldman namen gisteravond afscheid. Daar ook een reportage van. Dat en meer in deze editie van De Ochtendshow.
1: Straks Calvin Harris, Rag & Bone Man met een gigantische track. Maar eerst onze dame Taylor Swift.
2: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

0: Wat Schotlandse trots van Calvin Harris. En Rag & Bone Man is niet de Schots Giant.
1: Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. Het is inmiddels 7:50. En vanavond vanaf 6:00 een gloednieuwe aflevering van Rudo. De straattalkshow van de Leidse regio. En Rudo ging vorige week langs bij dansclub Quick Quick Slow. En dat deed hij tijdens de week van Oegstgeest ontmoet. En daar komt, vaak een vaste groep samen om een dansje te wagen.
2: Dat is Henk. En wie bent u dan?
3: Ada.
2: Henk en Ada. En jullie dansen al heel langzaam.
4: Ja, ja, al zo lang.
5: Al jaren.
2: En hoe lang komen jullie al op deze dansclub dan?
3: Jezus, dat weet ik ook niet. Heel erg lang.
5: 35 jaar denk ik.
2: Okay, en vandaag een speciale datum en de speciale dag, want het is Oegstgeest ontmoet. En
3: ja, heb ik gehoord. Ja.
2: Hebben jullie ook veel vrienden door dansen opgedaan?
3: Ja, heel veel vrienden. Ja, we hebben altijd een eigen clubje daar.
2: En waar dansen jullie nu? Want het is nu een beetje stil. Ik kan even DJ vragen, wat zou je willen horen? Wat kunnen jullie ons even laten zien?
3: We
2: gaan naar de Engelse wals. We gaan even kijken, want u bent de DJ dan?
6: Op dit ogenblik wel, ja.
2: Dan moet even kijken, want er zit hier dus een hele DJ-set.
6: Hier krijgen we dus dansmuziek, Engelse wals, de Tennessee wals.
2: En hoe heb je dat dan, dat bedenk je ter plekke? Of?
6: Nee, van tevoren.
2: Een hele lijst gemaakt.
6: Een hele lijst, ja, want alle dansen komen aan bod.
2: Maar ik zag het net al wel, maar zullen we dan even omroepen dat nu de Engelse wals komt? Want iedereen zit nu, ja.
6: Nu gaan we verder met de Engelse wals.
2: Ja, wie komt er even voor de Engelse wals, dames en heren?
1: Nou ja, dansmiddagen van dansclub Quick Quick Slow bestaan uit meer dan dansen. Het heeft natuurlijk ook een gezelligheidsaspect en soms moet je natuurlijk ook even pauze houden.
2: Heb je even pauze?
5: Ja, ja. Dan moet je tijd voor nemen.
2: Nee, af en toe moet je weer een beetje op adem komen. Dat doen we met een biertje natuurlijk.
5: Dat doen we met een biertje, dat red ik dat wel hoor.
2: En hoe lang komt u al op de dansclub?
5: Heel lang, mijn hele leven eigenlijk.
2: En hoe oud bent u? Mag ik aan u al vragen? Aan de dames vraag ik het niet.
5: 84.
2: Maar u danst ook? Ja, dan danst u al een jaar of 70 of zo.
5: Jij moet u tegen me zeggen, hè?
2: Ja, ik zeg u. ik zal netjes u zeggen.
5: Nee, we houden het er wel in. Nou, joh, het gaat goed, dus ik vermaak mijn best. Dus wat dat betreft.
2: Maar heeft u dan een vaste danspartner?
5: Ik heb wel een partner waar ik alleen maar naar dansen ga. Dat vrouwtje wat naast je doet.
2: Dat is deze.
5: Dat gaat goed.
2: Ja, maar want u heeft thuis een vrouw die dan niet van dans houdt?
5: Nee, mijn vrouw is overleden. Dus,
2: okay, ja, want daar was een mevrouw die zegt, ik heb wel een man, maar die vindt dansen niet leuk.
5: Dat kan ook, dat kan ook.
2: Want uw vrouw hield
5: wel van dansen, maar die, ja, die is al 18 jaar overleden. Dus,
2: en hoe komt u dan aan een nieuwe danspartner?
5: Op de dansvloer, maar ik heb geen partner. Dus,
2: En dan uw favoriete dans? En uw favoriete dans?
5: Mijn favoriete dans is rock'n'roll eigenlijk. Dat,
2: gewoon een beetje die energie eruit.
5: Ja, je moet er wat aan doen.
2: Nou, ik wens in ieder geval veel plezier en ik hoop je zo meteen nog even te zien. Kunt u mij ook nog wat leren misschien, want ik kan niet zo goed dansen.
5: Ja, dan moet je er vroeg op, hè.
2: Nou, dan gaan wij samen. Wilt u mij leren dansen straks?
5: Nee, dan moet je een vrouw opzoeken. Nee.
1: Nou, zo...
0: Ja, als meneer 84 is, dan kan ik me voorstellen dat hij nog een beetje ouderwets is.
1: Dus Rudo ging dansen. Maar na een paar danspassen was er wel een hele duidelijke conclusie.
0: Een semi-pijnlijke conclusie.
2: Wat zegt u nou?
3: Nee, dat je het echt niet kan.
2: Maar dat heb ik niet verzonnen. Maar moet je kijken, het zweet staat op mijn voorhoofd. Zolang je me...
5: Nee, dansen of niet?
2: Nee.
5: Nog niet?
2: Nee, maar ze is wel heel eerlijk. Ze zegt, Henk, hij kan het niet.
5: Nee.
2: Maar ik kan misschien dan heel goed slow dansen, want dan pak je elkaar gewoon beter en dan schuifel je een beetje.
5: Ja, doen ze bij afloop, Jo.
2: Na afloop, dus ik moet op het einde gewoon even terug.
5: Eind van het programma.
3: Ja.
2: Maar wat is uw favoriete dans dan?
3: Deze, Roomba. Mijn man staat al te wachten.
2: Oh, dan ga snel.
0: Roomba? Zo, de avond was nog gewoon lang en zwol, geloof ik.
1: Ja, maar Roomba, dat is toch... Zo noem ik mijn stofzuiger.
0: Ja, die is ook zo voor de. Nee, dat zijn allemaal danssoorten. En je kan het allemaal even terugkijken hoe Rudo dat heeft gedaan.
1: Vanavond vanaf 6:00 op televisie en online.
0: En dit is Mika. Relax, take it easy in de ochtendshow. To go.

geen woord van gelogen. Relax, take it easy van Mika. Doe rustig aan. Zet nog even een kop thee of een bak koffie. Het is nog vroeg. Dit is Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De gemeente Leiden start tijdens Leiden's Ontzet een proef met een meldpunt voor sociale veiligheid. Bezoekers kunnen op 2 en 3 oktober via QR-codes melding maken van vervelend of grensoverschrijdend gedrag. Dat kan ook anoniem. De QR-codes hangen onder meer bij podia, toiletten en de EHBO-posten. Wie ondersteuning nodig heeft, kan worden benaderd door een vertrouwenspersoon. De gemeente werkt daarbij samen met Centrum Seksueel Geweld en Slachtofferhulp. Na Leiden's Ontzet wordt bekeken hoe het meldpunt is gebruikt en of de proef een vervolg krijgt. Ouders in Leidendorp kunnen vanaf oktober gebruik maken van de babygroentetas. Daarmee wil de gemeente gezonde voeding bij jonge kinderen stimuleren. De tas bevat informatie, inspiratie en producten voor de voeding tijdens de eerste levensjaren. Het initiatief maakt deel uit van de gemeentelijke aanpak Kansrijke Start en wordt een jaar lang uitgevoerd. De eerste ouders krijgen naar verwachting vanaf oktober een uitnodiging. Na een jaar bekijkt de gemeente hoeveel ouders zijn bereikt en wat het initiatief heeft opgeleverd. Raadsleden van D66 en CDA in Leiden-Dorp hebben vragen gesteld over aanhoudende overlast rond winkelcentrum Zandhorst en de Laan van Berendrecht in Leiden-Dorp. Omwonenden melden onder meer geluidsoverlast, vervuiling en gevaarlijk rijgedrag. De gemeente liet eerder weten dat BOA's in de avonduren extra toezicht zouden houden. Volgens bewoners heeft dat een nog onvoldoende verbetering gebracht. De raadsleden willen weten welke maatregelen zijn genomen en wat die hebben opgeleverd. Ook vragen ze naar cameratoezicht, extra handhaving en maatregelen tegen gevaarlijk rijgedrag. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En wat het weer betreft, eerst is het nog een beetje zonnig, maar ook bewolkt. En later pas op de dag komt er wat echte bewolking aan, die dus ook leidt tot regen. Aan het eind van je werkdag misschien moet je wel naar huis fietsen in een miserbuitje. De zuidoostenwind die er is, is matig en wordt later richting het zuiden wat sterker. In de regio wordt het wel een graadje of 24.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Hou rekening dat vanwege Leiden's Ontzet delen van de binnenstad zijn afgesloten. Er staat één file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 5 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ed Sheeran en The Biebs, Justin Bieber. I don't care, hier op Centraal Plus in de ochtendshow.
1: Maar hoorde je daarvoor nog. Goedemorgen, het is 7:50 op deze woensdag 30 september. En ja, het is herfst, dus dan is het ook wel weer...
0: Waar is het herfst? Hier niet.
1: Nee, ja, de zon, het is trouwens hele mooie lucht. Als je gisteren gelegenheid bent om buiten even naar de lucht te kijken, doe dat vooral.
0: Ik ben gisteren verdorie bijna verbrand en oververhit geraakt.
1: Ja, maar
0: eind september.
1: De dagen worden korter, ja, de nachten klopt. Worden langer. En dat helpt natuurlijk ook niet qua eenzaamheid. Want ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders voelt zich dus eenzaam. En de week tegen eenzaamheid wil helpen taboe op eenzaamheid te doorbreken. Nou, door middel van bijvoorbeeld een activiteit zoals de langste tafel in Leiden-Dorp. En daar waren we bij en hebben we deze reportage gemaakt.
2: Geweldig. Zoveel mensen bij elkaar. Hè? Dat is allemaal welkom zijn. Dat is toch geweldig. Ik kende het helemaal niet. Ik ben helemaal blij verrast.
3: De langste tafel is een lunch voor inwoners van Leiden-Dorp. Deze jaarlijkse activiteit wordt steeds populairder.
4: We hebben 110 aanmeldingen en we zaten ooit op 80 en we kunnen tot 120, want we wilden het wel lekker compact houden hier natuurlijk. En ja, dat is alleen maar geweldig. Vindt het een super evenement. Ja.
3: Goed bijna uit te voegen eigenlijk.
4: Eigenlijk wel, maar we kunnen het gelukkig nog allemaal handelen.
3: Door gezamenlijk te lunchen krijgen de deelnemers de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, wat niet altijd even makkelijk is.
2: Ik moet moeite ervoor doen. En met heel veel hulp van anderen kom ik hier wel. Maar ja, ik ben ook al 93. Dus,
3: En heeft u dan al nieuwe mensen ontmoet ook hier?
2: Nou, niet echt nog, nee. Nee, maar daar heb ik ook een beetje moeite mee. Dat doe ik niet zo makkelijk. Maar ik vind de muziek heerlijk en het liefste zou ik dansen. Maar ja, ik zie niemand die mee zou kunnen dansen.
3: Inclusio Leiden-Dorp zorgt ervoor dat inwoners ook buiten de langste tafel om de verbinding met elkaar kunnen opzoeken.
5: We doen eigenlijk allerlei activiteiten gewoon de hele week. We hebben bijvoorbeeld de buurtkamer, waarbij mensen gewoon binnen kunnen lopen, een kopje koffie kunnen doen, maar ook activiteiten kunnen doen. We werken ook samen met Clubhuis de Derde Helft, waarbij je ook kan bewegen. Zo ook creatieve activiteiten, echt van alles. En ja, eigenlijk alles om mensen bij elkaar te brengen. Ja, we merken zeker dat het impact heeft en dat mensen geven het ook echt aan dat ze het heel fijn vinden om daar te komen. Terwijl ze misschien in het begin eerst even een drempel over moeten, echt een drempel over moeten, om daar te komen. Dus dat, dat merk wel dat het echt nut heeft.
3: Hier bij de langste tafel sluiten ze de middag nog even af met een kopje koffie en een kommetje soep. Terwijl het geroezemoes toeneemt van de toch wel in elkaar geïnteresseerde deelnemers.
1: De reportage is ook helemaal te bekijken op onze website centraalplus.nl. Maar je hoort hem hier dus ook op de radio. De langste tafel dus in Leiden-Dorp. En dat was gisteren. En zometeen gaan we een terugblik doen op de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Leiden-Dorp. Gisteravond, daar is afscheid genomen van twee wethouders. Nou, hoe dat klinkt, dat hoor je zometeen.
0: Ja, er werd dus ook geknuffeld. Oh. Ja, dat moet ik even bijzeggen, want dat is lastig te doen op de radio namelijk. Dit is Lady Gaga, The Edge of Glory.

0: Lady Gaga en I'm on the edge of glory.
1: Ik kende deze dus helemaal niet.
0: Waarom niet?
1: Ja, dat
0: hoe kan dat nou?
1: Die vraag kan ik niet beantwoorden. Nee, ik ken best wel veel van Lady Gaga. Zeker de beginperiode Paparazzi en zo. En Alejandro. Die. Maar deze kende ik niet.
0: Ja, die eerste anderhalf albums.
1: Ja, die, ja, ja. En alles wat een beetje nieuw is natuurlijk. Alleen deze die staat mij niet bij.
0: En dat nieuwste album Mayhem van vorig jaar?
1: Mayhem.
0: Vijf sterren album. Top.
1: Ja, is
0: echt
1: leuk.
0: Genoten.
1: En het is een beetje... het is zo... Ja, hoe zeg ik dat goed? Zij is natuurlijk redelijk alternatief.
0: Sure.
1: Het heeft wel best wel een uitgesproken stijl en zo.
0: Ja.
1: En dat valt niet altijd goed bij... Ja, gewoon mainstream. Maar op een of andere manier heeft zij dat toch voor elkaar gekregen... om dat wel zo te laten zijn.
0: Ja, ik denk dat ze zich niet zo veel aantrekt van wat de normies van er vinden.
1: Nee, de normies.
0: Groot gelijk.
1: We gaan naar de gemeenteraad van Leiden toe. Want in een bijzondere raadsvergadering... namen de Leidse wethouders Ashley North en Wietske Veldman... gisteravond afscheid. Het heeft even geduurd, maar na een half jaar... is ook in Leiden de coalitie rond. Veldmans D66 zit daar niet meer in en dus stopt haar baan. En Ashley North heeft na 12 jaar zelf aangegeven te willen stoppen... Nou, verslaggever Robert Beursen sprak ze allebei en sprak eerst met wethouder Ashley Nors.
2: Geen cadeau, maar een laatste quote. Hoe was het vanavond?
3: Ongelooflijk. Ik voel me enorm in het zonnetje gezet. Ja, ik ben er stil van. Zoveel lieve woorden zijn toegesproken. Mooie beelden zijn laten zien van de afgelopen 7 jaar dat ik wethouder mocht zijn. En ik vond het vooral heel fijn dat ik uitgebreid het podium kreeg om zelf heel veel mensen te bedanken. Want ja, Leiden maken we met elkaar. Leiden is een geweldig mooie stad. En dat komt omdat er zoveel mensen zijn die elke dag op een positieve manier willen bijdragen aan onze stad.
2: En nu? Wat gaat u doen?
3: Lekker op de bank liggen.
1: Ja, en lekker bemoeien met de politiek nog, toch?
0: Waarschijnlijk wel.
1: Ook Wietske Veldman werd nog 1 keer door onze politiek verslaggever een ingewikkelde en complexe vraag gesteld.
2: Hoe was het vanavond?
4: Nou, wel heel bijzonder. Het is natuurlijk een enorme eer om wethouder te zijn. En als het dan stopt, dan... Ja, dan krijg je ook wel veel emoties en was heel mooi om met elkaar terug te blikken en ook vooruit te kijken.
2: Ja, met het stoppen van u als wethouder stopt ook D66 in de coalitie. Dat doet vast wel een beetje pijn.
4: Nou ja, zeker. D66 zit natuurlijk al 16 jaar in het stadsbestuur. We hebben echt heel erg 10 jaar in die tijd gezegd, we gaan weer bouwen aan de stad. Echt de agenda om vooruit te kijken. En dat zie je ook overal in de stad. Neem een single park, neem de huizen die we hebben gebouwd. En ja, D66 is dan misschien weg uit het college, maar niet weg uit het stadsbestuur. En we zullen ons blijven inzetten voor een progressieve stad.
2: Ja, en u bent zelf ook niet weg, hè? Want u blijft gewoon in de raad.
4: Zeker, ja. Ik ben echt hart en nieren verbonden met onze stad en ik zal me blijven inzetten.
0: Ik zou bijna willen zeggen, die zijn gone, gone, gone.
1: Flauw. Laten we vandaag op onze website centraalplus.nl. Dan vind je ook een nieuwsartikel over dit bericht.
0: Ja, inderdaad.

Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders on Z op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonninkje wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

0: we can dance all night.
1: And nice to meet you van Miles Smith. En dan wil ik ook tegen jou zeggen, luisteraar. Leuk dat je er bent. Leuk je te ontmoeten.
2: En nu de 1 seconde ronde.
3: Ik vind dat ik lach, maar dat is wel een beetje...
1: Ja, nee, ik vind het leuk om een beetje te kruisen met het volk, hè?
3: Ik kan er wel van huilen. Leuk je te op...
1: Is het, weet je wat het betekent? Is dat ooit tegen je gezegd, of niet?
3: Wat?
1: Leuk je te ontmoeten.
3: Ja, nee, dat wel. Maar...
1: Oké, gelukkig.
3: Nee. Nice to meet you.
1: Nou, dan gaan we nu een spelletje spelen. Dat het geluidje wat ik 2 minuten geleden startte.
3: Ik ga even een minuut mijn neus dicht houden. Want dan maar.
1: Nou, wil ik de 1 seconde ronde. Tot 2 keer toe hoor je 1 seconde van een track die je naar achter sowieso gaat horen. En deze track komt uit 1983, als ik me goed herinner.
3: Leuk dat je luistert.
1: Even terug in de analen. En hoe klinkt dat dan? Nou, die seconde klinkt dus zo. Ja, oké, okay. Er begint alweer wat te dagen.
3: Er gaan 2 armen heen.
1: Ja, precies.
3: Nee, geen idee.
1: Nou, het is dus van een band waarvan je eigenlijk maar 1 meneer van die band heel goed kent. Die meneer is helaas ook alweer overleden. Dat zijn wat hints. En de bandnaam is ook een werkwoord wat rond kersttijd altijd gebeurt. Dan word je ge. En als het een keer is gebeurd, dan weet je echt dat het kersttijd er is. Maar, dat is dus de bandnaam. De andere hint die ik wil geven is voor de naam van de track. Ja, dat gaat gewoon over de ja, heel actueel wat weer betreft.
3: Zon.
1: Dat het warm is. Tropische warmte.
3: Oh,
1: nog 1 keertje. Even luisteren.
3: Nou, iedereen boven de 30. Go for it.
1: Ja.
3: Toch? Weet
1: je, nou, als je dit weet, dan kun je gewoon een berichtje... Misschien ben je ook wel onder de 30. Misschien ben je gewoon wel fan van deze band of deze artiest.
3: Nee, dat zou kunnen. Nee, maar ik bedoel, als je wat... als je, weet ik veel, 40, 50 bent, dan is de kans groter dat hij is blijven hangen.
1: Nou, weet je het? Stuur een e-mailtje naar ochtendshow@centraalpolis.nl met de naam van de artiest. Maar dat is ook de naam van de track. En dan maak je dus kans op een goodiebag van onze leuke streekomroep.
3: En je krijgt nog een mailtje terug van Rabi met lieve luisteraar.
1: Leuk dat je luistert. Ik wil je graag ontmoeten, inderdaad. En dan gaan Mark weer aan.
4: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
5: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
6: Dooral Negens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu.

0: Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
1: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd en daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig.
0: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land komt de spits steeds verder op gang. Het is onder meer druk op de A12 van Den Haag naar Utrecht, want bij Bodegraven is een ongeluk gebeurd. Vanaf knooppunt Gouwen kost het je een kwartier extra en de linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A16 veroorzaakt vertraging van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum doe je er 20 minuten langer over. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder staan er wat kortere dagelijkse files, onder meer op de A4 en de A20. Op die A20 heb je nu richting Hoek van Holland de meeste vertraging. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein, dat is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.
4: Meer voor jou.
3: Mark en Rabin.
5: Met een prachtige zonsopkomst om 3 over 8.

0: Weg bent naar werk of denk van ik vind het goed voor deze ochtend. Ik ben geparkeerd met mijn slofjes. Aangesloten voor de ochtendshow op Centraal Plus.
1: Aangesloten. Ja, goed. Televisie aan.
0: Televisie aan of oortjes op, koptelefoon aan. Ready voor die Teams meeting over een uur. Wees welkom.
1: Het nieuws uit je eigen buurt en een klein beetje daarbuiten. Na een warme dinsdag wordt het vandaag opnieuw warm. 22 tot 25 graden in het oosten worden temperaturen tot 28 graden verwacht. Dus mocht je echt à la klimaatvluchteling nog even willen opwarmen, dan moet je nu de auto in stappen richting Enschede rijden. Hoewel de zon schijnt, neemt de bewolking in de middag in het westen toe en trekken vooral vanavond enkele buien over het land. En er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen obsessieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor het spoorpersoneel in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd.
0: Ja, dat vind ik
1: heb een beetje het gevoel dat ik dit al 10 keer heb voorgelezen.
0: Ja, bespottelijk blijft het toch ergens. Dat je, dat zijn ook gewoon mensen die gewoon aan het werk zijn.
1: Nee, dat snap ik.
0: Maar stel nou dat iemand dat doet en jij werkt bij de gemeente. En je bent gewoon, weet je, vergunningverlener of zo. Of iets helemaal wat niet zo lastig is. Je werkt in een plantsoendienst.
1: Of je bent
0: conducteur. Je bent gewoon mooi lekker een dingetje aan het bijharken. En een mooi plantsoentje aan bijhouden. En dan komt er iemand op je aflopen en die spuugt in je gezicht. Dat slaat nergens op.
1: Heb ik echt nog nooit meegemaakt.
0: Nee, daarom. Maar dat doen we ook niet. En waarom doen we dat dan wel met mensen in de trein?
1: Nou, zo bedoel je, ja. Nou, het aantal meldingen is echt wel fors gestegen. Dus wie weet komen er weer extra maatregelen. Blijf van iemand anders af.
0: Zwaarder straffen, of anders worden er weer boa's bekeken. Of die dan mee kunnen reizen. Of dat er dus bepaalde rechten worden toegegeven aan mensen die dat soort werk doen. Dat ze dus bepaalde krachtmiddelen moeten gaan gebruiken. Nou, dan krijg je zo'n wapenrace. En voor je het weet is het Amerika. Dat lijkt me nog niet verstandig.
1: Ja, zo van, je hebt geen kaartje. Een taser erop.
0: Ja, en dan denkt de gemiddelde reiziger, ik moet een mes bij me hebben, anders ben ik niet veilig.
1: Ja, dat is waar.
0: En dan krijg je dus die enge wapenrace.
1: Ik ga nooit meer met de trein als ik dit zo hoor. En de nieuwe ronde van het noodfonds energie opent op 4 januari. Tot met 7 mei kunnen aanvragen worden ingediend. Is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar. Ruim 3 keer meer dan vorig jaar. De overheid verwacht ongeveer 500.000 huishoudens te kunnen helpen. Ik vond het een beetje raar dit.
0: Waarom?
1: Nou, je hebt dus, als je dus niet genoeg geld hebt om de energierekening te betalen,
0: ja,
1: dan kan je nu dus naar het noodfonds toe.
0: Ja.
1: Maar waarom is die energierekening zo duur?
0: Ja, vanwege geopolitiek en oorlogen en zo.
1: Nou, valt wel mee. Ja, de gasprijs is wat hoger.
0: Ja.
1: Maar op een kuub gas zit, weet ik veel, 80 of 90 cent belasting. Dus de overheid heeft de middelen om gewoon de belastingdruk daarop te verlagen en het gas goedkoper te maken. Dus waarom doen ze dat niet?
0: Ja, maar
1: we gaan het duurder maken en dan gaan we aan de andere kant een potje oprichten om het dan weer terug te geven.
0: Ja, misschien is het bezigheidstherapie.
1: Nou ja, daar lijkt het wel op. Want hoeveel geld gaat er wel niet in zitten om dit helemaal op te tuigen en te gaan doen?
0: Ja, en er zitten een hele hoop mensen misschien wel te denken van, ja, maar ik heb helemaal geen gas.
1: Nee, prima.
0: Nou, dan ben jij gelukkig de lachende derde.
1: Zo ontzettend veel mensen die nog wel gas hebben. En dan zeg je, ja, dan ga je van het gas af. En er zijn ontzettend veel mensen die in een sociale huurwoning of een gewone huurwoning zitten, waarvan de verhuurder of woningcorporatie zegt, ja, we verduurzamen, allemaal leuk, maar gaan we niet doen nu.
0: Kost allemaal geld.
1: Dan zit je gewoon vast. Want als het dan -3 wordt en je zit met je enkel glas of je dubbelglas, wat al 30 jaar oud is. En dat heeft allemaal geen zin.
0: Ja,
1: dan ga je het niet redden, hoor.
0: Ik heb 1 ruitje in mijn keuken zitten. Ja, ik heb 2 ruitjes. Maar een van die ruitjes is dus inderdaad uit 1986.
1: Die zou ik laten vervangen.
0: Ja, dat is echt glas. Monumentaal pand heb ik bijna.
1: In de Meerwijk.
0: Glas in lood.
1: Ja. Als je er nou doorheen schiet, dan is het glas in lood.
0: Nee, joh.
1: En er is nog nieuws uit je eigen buurt. Vanaf 12 oktober tot en met 16 oktober wordt er namelijk gewerkt aan de Vrouwenweg in Leiden, tussen Leiden en Zoeterwoude. Het gaat om werkzaamheden aan de openbare verlichting. Want na meldingen van bewoners en aan de burgemeester aangeboden petitie voor meer verlichting op de Vrouwenweg gaat de gemeente nu extra lichtmasten plaatsen. Bovendien bleek uit een onderzoek naar de bestaande verlichting dat die niet langer voldeed aan de normen van straatverlichting. Nou, de Vrouwenweg blijft tijdens de werkzaamheden wel open. Maar het wordt dus in ieder geval visueel wat veiliger voor meestal toch vrouwen die lastig worden gevallen.
0: Ja, met kwetsbare mensen die zich inderdaad onveilig voelen op zo'n locatie. Inderdaad overweldigend worden vrouwen meer lastig gevallen dan mannen daar. We hebben nog in de winter, toen het echt toch koud en donker was, hebben er ook initiatiefnemers over gesproken. Dus die zullen wel te spreken zijn over dat er nu daadwerkelijk wat gebeurt met hun
1: aanvraag. En om ervoor te zorgen dat bezoekers van Leiden ontzettend veilig thuiskomen, maakt de NS verschillende treinen langer. Ze trekken dan een trein uit elkaar.
0: Ja, gewoon zo'n expand. Oké, ja.
1: Zo kan er beter worden omgegaan met de grote hoeveelheden mensen die van en naar Leiden Centraal reizen. Daarnaast rijden er in de nacht van 2 op 3 oktober en in de nacht van 3 op 4 oktober extra treinen naar Rotterdam en Haarlem. Want leuk dat je naar Leiden komt, maar je moet ook wel weer een keer weg.
0: Precies, je mag even langskomen, je wil brotten.
1: Ja, inderdaad. Reizigers die Leiden Centraal aan de centrumkant uitlopen. Naast de kermis krijgen ook meteen een extra activiteit van de NS. Op 2 en 3 oktober kan je namelijk het klassieke blikgooien gespeeld worden. Maar, maar dan op met nepharingen. Zo wil de NS reizigers direct uit de trein welkom heten.
0: Ja, en met een echte haring zou ik niet zo verwelkomend zijn. Nee.
1: Gadverdamme.
0: Welkom in Leiden! En dan meer de rest van de dag weer naar haring zonder witte brood.
1: Ja, want het was ook alweer bierhut, spot en pis. Daar zit haring niet in. Nee. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. En we moeten het nog even hebben over de 1 seconde ronde.
0: Ja, wil je nog één keertje horen dan? Komt-ie?
1: Zeker! Nou, over een paar seconden dan hoor je de uitslag. Eerst nog even zometeen in de studio Johan Friesema van Floreo Kids. Er gaat namelijk iets gebeuren. En nou ja, het wordt hier op de radio bekendgemaakt. Het gaat over de peuterspeelzaal natuurlijk. En we gaan naar de boksschool Box toe. Die mag de deuren weer openen na het treffen van verschillende veiligheidsmaatregelen. En de Fietsbond Wassenaar komt nog in de studio. Ze hebben ernstige zorgen over de doorfietsroute F44. Die gaat namelijk dicht vanwege werkzaamheden. Dat en meer in dit uurtje van de ochtendshow.
0: En wat was nou die ene trek?
1: Geen idee.
0: Wat is de oplossing? Ik zei nog, je kan gewhamd worden rond kerst. En het gaat om vandaag, het is warm. Namelijk Club Tropicana van Wham!

0: En dat je daar nog stiekem even getrakteerd op een heel klein stukje slap bass.
1: Wham en Club Tropicana. Lekker hoor. Het is de oplossing van de 1 seconde ronde van vandaag. Wel leuk dat we af en toe dan dit soort plaatjes draaien.
0: Beetje oud, een beetje nieuw. Onderweg naar het einde van het jaar zo te horen.
1: Stichting Peuter Speelzalen Leiden krijgt vanaf morgen een nieuw bestuur. SPL wordt bestuurlijk overgedragen aan Floreo Kids. Maar wie bang is dat daarmee ook de vertrouwde Peuter Speelzaal verdwijnt. Volgens beide organisaties verandert er voor kinderen, ouders en medewerkers juist nauwelijks iets. SPL houdt de eigen naam, locaties en werkwijze en ook de medewerkers blijven. Maar wat verandert er dan wel? Nou, we gaan het er even over hebben. Johan Vriesema, directeur-bestuurder van Floreo Kids bij ons in de studio. Johan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hartelijk welkom. Morgen is het zover. Floreo Kids neemt SPL bestuurlijk over. Waar gaat dit over?
2: Dit gaat over het feit dat twee organisaties heel intensief gaan samenwerken. Eigenlijk een soort van één worden. Omdat er nog één iemand leiding geeft aan de organisatie. Waarbij je vooral kijkt hoe je wat je binnen de beide organisaties doet beter op elkaar kunt afstemmen. En waar je met elkaar dingen beter kunt oppakken dan je tot nu toe zou kunnen doen, ieder apart.
1: En voor alle luisteraars die bijvoorbeeld geen kinderen hebben, Floreo Kids en SPL, wat Peuter Speelzalen, wat doen jullie kinderopvang?
2: Nou, Floreo Kids doet bijna de volle breedte van de kinderopvang. Dus je hebt het over kinderdagverblijven voor kinderen van 0 tot 4 jaar in 5 gemeentes. Van Oostgeest tot aan Aalsmeer. En alles wat daartussen zit, Kagen, Brazen, Leiden. SPL is een organisatie die zich heel sterk richt op het VE, Peuter Speelzaalwerk. Dat is gericht op kinderen van 2 en 3 jaar in Leiden en Voorschoten. Die met ontwikkel- en taalachterstanden moeten worden begeleid richting de eerste stappen op school.
1: Oh ja, ja. SPL blijft SPL. Dat benadrukken jullie al vrij sterk. Waarom is het zo belangrijk om dat dan meteen te zeggen?
2: Nou, om dat voor iedereen duidelijk te maken dat er niet veel hoeft te veranderen. En ook niet verandert. Want ouders hebben hun contract bij SPL. De kinderen gaan naar de locaties met de pedagogische professionals van SPL. Dat blijft allemaal hetzelfde. Maar achter de schermen gaan we veel meer samenwerken als je het hebt over het doen naar onderzoek op pedagogiek. Op het samenwerken op de pedagogiek. Op het samenvoegen van HR-afdelingen om wat efficiënter bij elkaar te kunnen werken, zodat ook de fragiele basis onder het pure Peuter Speelzaalwerk wegvalt, omdat je veel meer in synergie werkt. Je moet je ook voorstellen dat de stap die we hier nu in Leiden daartoe nemen, ongeveer een van de 3 laatste gemeentes in Nederland zijn die dat doen.
1: Ja, ja,
2: overal is dit al de afgelopen 10, 15 jaar gebeurd.
1: We lopen een beetje achter.
2: Nou, we hebben dat wat goed is altijd heel zorgvuldig in stand gehouden vanuit een bepaalde waarde die het ook echt heeft. Maar nu was het even tijd om door te pakken.
0: Het is ook wel een beetje bedrijvig. Ik hoorde al synergie. En dus bedrijfsvoering. Ja. En als ik mijn hypothetische kind naar een hypothetische opvang breng, kan ik er dan toch nog een voordeel van genieten? Merk ik daar iets van? Dan gaat er iets beter? Gaat er iets misschien anders?
2: Niet zozeer. Behalve dat ik de continuïteit dat je kind over een half jaar of een jaar ook nog steeds kan brengen heel erg versterkt is. En dat de fragiele basis, zoals ik die dat net noemde, de onderweg is. Want SPL heeft 1 product. 3 uur per dag. Moet daarvoor hele dagen locaties huren. Ja. Waarvan de gemeentes vinden dat dat tegen commercieel tarief moet. En je hebt te maken met dalende kindaantallen. Terwijl je wettelijk wel je tent volledig moet hebben uitgerust met een aantal medewerkers volgens de wet. Dat betekent dat je, als er een paar kinderen minder komen, je minder geld binnenkrijgt, maar nog steeds dezelfde kosten hebt. Dus daar hoef ik niet uit te leggen dat dat heel kwetsbaar is.
1: Ja. De locaties en medewerkers, die blijven allemaal.
2: Allemaal.
1: Ik kan me wel goed voorstellen dat op termijn jullie wel gaan kijken van, hey, kunnen we niet slimmer met locaties omgaan? Of is dat gewoon niet aan de orde?
2: Ja, dat wel. Maar dan meer dat Floreo Kids en SPL die locaties die we hebben meer samen gaan uitnutten. Dus dat op locaties waar nu alleen Peuter Speelzaalwerk is, wij als Floreo Kids ook BSO gaan aanbieden.
1: Ja,
2: of zo. Dus
1: ja.
2: Dat, in die zin wel kijken we er wel naar. Maar niet omdat we denken dat we locaties willen of kunnen gaan sluiten. Want het wijkgericht werken vanuit de kansgelijkheidsaanpak, die staat onverkort boven water. Zeg maar.
1: Ja, ja. Ja. 1 oktober morgen, dan wordt het helemaal officieel overgedragen.
2: Ja.
1: Is dat dan een taartmoment bij jullie?
2: Ja, die hadden we gisteravond toen de officieel de beide raden van toezicht er een hamerklap op moesten geven. En Ja, ik neem ook aan dat er op 1 oktober nog wel taart zal zijn op kantoor. Maar we hebben ook vorige week de inhuizing al van de medewerkers gehad. Dus hadden we ook al ons lunchmoment. Dus,
0: kijk, dat is goed om...
2: Maar het is goed dat je me eraan hebt.
1: Daar wordt taart geregeld, hoor ik. Johan Vriesema van Floreo Kids en Stichting Peuterspeelzalen Leiden. Die krijgt dus een nieuw bestuur, namelijk Floreo Kids. Johan, dankjewel voor je komst. Wij hebben in ieder geval weer wat geleerd over onder andere kinderopvang.
3: Centraal. Plus.

0: One Republic, I ain't worried. Een zorgeloze ochtendshow voor je.
1: Lekker hoor, het is altijd een zorgeloze ochtendshow.
0: Hier in Leiden sowieso. En in Leierdorp.
1: Leierdorp. We gaan naar Leiden toe, want gisteren mocht Boksschool Box zijn deuren weer openen na het treffen van vernieuwde veiligheidsmaatregelen. Dat is die boksschool aan de Hoge Rijndijk, waarbij twee keer een explosie is geweest en waarbij de burgemeester dan zegt, ja, je pand dicht.
0: En een gekke boodschap
1: burgemeester Peter Heikoop gaf in ieder geval aan onze verslaggever een verklaring af.
2: Strafrechtelijk onderzoek heeft nog niks uitgewezen dat de eigenaren van deze boksschool fout zitten. Dus zij zijn in die zin tot op het heden ook gewoon slachtoffer van deze gewelds.
3: Tot twee keer toe.
2: Het is wel mijn belangrijkste verantwoordelijkheid om die buurt veilig te houden. Dus we hebben met hen afgesproken van, joh, ga nog even dicht. Maak een goed veiligheidsplan. En dan kunnen jullie weer open. En dat veiligheidsplan heb ik vanmorgen, het is vandaag 29 september, ontvangen. Dat zag er goed uit. Met aanvullende verlichting, aanvullende veiligheidsmaatregelen, armering. Goede afspraken met de politie en beveiliging in fysieke zin. Nou, dat soort zaken helpt allemaal bij, draagt allemaal bij aan een veiligere omgeving. Dus vanaf vandaag, ik heb ook akkoord gegeven dat ze weer open kunnen. Maar we kunnen het zeker niet uitsluiten. Ik zie nu alleen wel dat deze eigenaren er alles aan doen om het te voorkomen. En daarmee hebben ze ook aan mij laten zien van, joh, we nemen deze veiligheidsdreiging heel serieus en pakken daarin ook onze eigen verantwoordelijkheid. En onder die voorwaarden kunnen ze nu open.
1: De burgemeester Peter Heikoop. Vanwege het strafrechtelijk onderzoek kan de boksschool zelf nog weinig zeggen. Nou, kijk voor meer info voor de verdere ontwikkelingen uiteraard op onze website centraalplus.nl.

0: Fever Dream Alex Warren. Nou, deze meneer is dus eigenlijk gewoon een TikToker. Wist je dat, Mark?
1: TikToker? Ja, nee, dat wist ik niet. Ik heb geen TikTok.
0: Hij was, ik ook niet. Nee? Voor mezelf.
1: Ben jij boomer, joh?
0: Ja, ik ben een enorme oude man.
1: Ik zat nog even, ja.
0: Want hij was dus eigenlijk van The Hype House. Was hij een van de, een soort van TikTok-groep was dat.
1: Oké. Okay.
0: En dat was van 2009 tot 2022. En toen is hij eigenlijk aan het eind van die TikTok-carrière een beetje begonnen met proberen zelf muziek uit te brengen. Mm-hmm. Hij is dus nu pas 26. En is ook al 2 jaar geleden getrouwd. Wat doet deze man alles op 100.000 snelheid?
1: Misschien heeft hij zijn midlife crisis op zijn 28ste zo meteen.
0: Ik wil het zeggen, als hij dit zo doorstelt, als we dit extrapoleren, dan is hij straks ook op 52 al overleden. Aan ouderdom, is maar.
1: Ja, aan ouderdom, ja. Nou, dat mag ik toch niet hopen.
0: Ik vind het zorgwekkend. Nou, in ieder geval, als je zo hard kan werken en zoveel succes kan hebben, dan
1: is het misschien maar goed. Ik vind het een leuk plaatje. Leuke muziek maakt.
0: Ja, je was op zoek naar Alex Warren. Hij zei van, doe maar een Alex Warren.
1: Ja, ja, is toch leuk. We gaan straks nog wat gaan draaien. Kijk aan Whitney Houston, ook leuk.
0: Oké, dan ga ik op zoek naar Whitney Houston. Dan gaan we dat ook doen. Dan heb ik wederom niks over te klagen.
1: Eerst even het nieuws.
0: Ja, laten we dat eerst doen. Doen we dat.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De gemeente Leiden start tijdens Leiden's Ontzet een proef met een meldpunt voor sociale veiligheid. Bezoekers kunnen op 2 en 3 oktober via QR-codes melding maken van vervelend of grensoverschrijdend gedrag. Dat kan ook anoniem. De QR-codes hangen onder meer bij podia, toiletten en EHBO-posten. Wie ondersteuning nodig heeft, kan worden benaderd door een vertrouwenspersoon. De gemeente werkt daarbij samen met het Centrum Seksueel Geweld en Slachtofferhulp. Na Leiden's Ontzet wordt bekeken hoe het meldpunt is gebruikt en of de proef een vervolg krijgt. Ouders in Leiderdorp kunnen vanaf oktober gebruik maken van de babygroentetas. Daarmee wil de gemeente gezonde voeding bij jonge kinderen stimuleren. De tas bevat informatie, inspiratie en producten voor de voeding tijdens de eerste levensjaren. Het initiatief maakt deel uit van de gemeentelijke aanpak Kansrijke Start en wordt een jaar lang uitgevoerd. De eerste ouders krijgen naar verwachting vanaf oktober een uitnodiging. Na een jaar bekijkt de gemeente hoeveel ouders zijn bereikt en wat het initiatief heeft opgeleverd. Daarna wordt besloten of de babygroentetas een vervolg krijgt. Raadsleden van D66 en CDA in Leiderdorp hebben vragen gesteld over aanhoudende overlast rond winkelcentrum Zandhorst en de Laan van Berendrecht. Omwonenden melden onder meer geluidsoverlast, vervuiling en gevaarlijk rijgedrag. De gemeente liet eerder weten dat BOA's in de avonduren extra toezicht zouden houden. Volgens bewoners heeft dat nog onvoldoende verbetering gebracht. De raadsleden willen weten welke maatregelen zijn genomen en wat die hebben opgeleverd. Ook vragen ze naar cameratoezicht, extra handhaving en maatregelen tegen gevaarlijk rijgedrag. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials.
0: En dan nog het weer. Eerst zonnig. Vanmiddag komt er geleidelijk aan wat meer bewolking. Maar pas vanavond komt er echt regen uit te vallen. De zuidoostenwind is matig en wordt later wat zuidelijker. In de regio wordt het een graadje of 24.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Hou vanwege Leiden's Ontzet er even rekening mee dat delen van de binnenstad zijn afgesloten. Dan de files. De A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg 3 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmaar en Leidschendam 4. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 13 minuten. En de laatste de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord 3 minuten vertraging.
0: En Mark Wonink wilde graag Whitney Houston. Dan doen we dat samen met Keigo. Higher Love.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Great Expectation hier in de Centraal op de Ochtendshow.
1: Ik heb ook wel een hele expectation uit de ochtendshow.
0: En je hebt ook een hele expectation voor het aanstaande weekend. Jij staat vol verwachting.
1: Feest. Vol verwachting klopt ons hart. Leiders tot Z komt eraan. Ja, want we zijn alweer lekker bezig met alle live uitzendingen en verslaggeving, et cetera. Mini en Bakzoekeraal hebben we al live uitgezonden. Maar de komende dagen gaan we nog veel meer live uitzenden op televisie en online. Bijvoorbeeld de Taptoe en de grote optocht en zo. Dus ja, je hoeft eigenlijk van Leiders tot Z helemaal niks te missen.
0: Nee.
1: Rudo loopt ook een weekend lang rond met kamervrouw Brigitte. Iedereen een microfoon onder zijn neus te duwen. Dus als je dus dronken op 2 oktober s'avonds door de stad heen loopt.
0: Rudo weet je te vinden.
1: Ja, zeker. Dan kom je gewoon op tv.
0: Rudo heeft echt zo'n neus voor het ruiken van... Wie wil nu eigenlijk
1: niet op
0: camera komen? En dan heeft hij wel respect voor. Maar dan denkt hij altijd van wie wil het eigenlijk wel? Maar denkt morgen, shit, had ik niet moeten doen.
1: Maar gelukkig is er een meldpunt onveilige situaties tijdens Leiders tot Z.
0: Ja, ik geloof er niks van dat Rudo daar over de scheef zou gaan. Nee. Maar... Het bestaat.
1: Verder hebben we ook nog op 3 oktober 's ochtends tussen 7 en 9 een extra editie van de ochtendshow. Want dan is natuurlijk de reveille en de haring en de witte brood. En Robert Beurser loopt als verslaggever dan gezellig over het plein heen te dartelen. Misschien ook nog wel mee te zingen. Ik weet niet of hij kan zingen.
0: Die plopkap wil ik dan na het haring en witte brood. Die mag niet houden.
1: Dat is waar. Maar met de reveille misschien gaat hij wel meezingen.
0: Ja, dat is oké. Dat is gezellig.
1: En dan ook nog een paar studenten in badjassen die dan een nachtje door hebben gehaald. Ja, nou, ik heb er zin in hoor.
0: Ik ben ook benieuwd naar Robert, want die heeft een hele mooie spreekstem. Ik ben benieuwd of hij ook zo mooi kan zingen.
1: Dat gaan we 3 oktober horen.
0: Nou, hou hem hier.
1: We gaan het zo even hebben over een fietspad trouwens.
0: Ja.
1: Langs de A44, want daar is iets mee aan de hand. Die wordt afgesloten en er is een omleidingsroute, maar daar is de fietsbond niet helemaal mee eens.
0: Nee, dat horen we straks vanuit de fietsbond zelf. Fietsbond Wassenaar. Arno Odijk komt langs, gaan we het erover hebben. Dus hou... Nou, ik zei het bijna weer.

0: avond.
1: Centaal Plus in de ochtendshow. Suzanne en Freek, 100 keer.
2: Nou, 1 keer draaien is genoeg.
1: Ja, is goed.
2: Het is een ochtendshow inderdaad. En langs de A44 loopt een fietspad. Genaamd de dolffietsroute F44. En ja, daar zijn werkzaamheden gepland. Dat kan nodig zijn als een fietspad aan vervanging toe is. Of er wordt wat verbeterd. Maar de Fietsbond Wassenaar die maakt zich nu zorgen over die werkzaamheden. In de studio is bij ons Arno Odijk. Arno, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: De F44, even plat gezegd. Langs de A44 en N44 van Leiden naar Wassenaar.
3: Ja, klopt, ja.
2: Maar die gaat 12 maanden dicht.
3: Ja, dat is wel de bedoeling volgens Warmtelink die daar een warmteleiding gaat aanleggen.
2: Oké, okay, want het heeft dus niets met het fietspad te maken?
3: Nee.
2: Even uitleggen voor de mensen die daar niet zo vaak fietsen. Hoe loopt dat fietspad?
3: Ja, als je daar niet zoveel komt. De Haagse Schouw kent iedereen waarschijnlijk wel. Vanaf daar loopt een fietspad langs het Valkenburgse meer naar Wassenaar toe.
2: Ja.
3: Het is zeg maar de oude trambaan van vroeger.
2: Ja, je komt langs het Valkenburgse meer. Dan op een gegeven moment kom je langs bij Maaldrift kom je dan uit. Ja, hè, bij de camping en de legerbasis.
3: Ja. Ja, en vanaf daar, vanaf die camping tot aan het viaduct over de N44 wordt het afgesloten.
2: Oké. Dat is een forse. Dat is een forse ingreep.
3: Ja.
2: Maar dat is toch wel een omleidingsroute. Ik denk via de Stevenshof of zo.
3: Ja, er is een voorstel gedaan voor een omleidingsroute door de Stevenshof heen. Alleen zijn wij daar niet erg blij mee, omdat dat een stuk onverlicht fietspad, onverlicht tunneltje is. En in de Stevenshof zelf een paar gevaarlijke punten om over te steken.
2: Ja, maar ja, die paar fietsers die er overheen gaan.
3: Nou, dat zijn er wel meer dan een paar.
2: Ja? Hebben jullie daar zicht op?
3: We hebben in Wassenaar 3 middelbare scholen. En een van die middelbare scholen heeft al ongeveer 200 leerlingen die uit Katwijk leiden naar die school toe komen fietsen.
2: Dus die moeten allemaal over dat fietspad?
3: Die moeten allemaal omgerijden, ja. En neem dan ook nog alle forensen die naar het station gaan, die in het Bioscience Park werken.
2: Eigenlijk een best druk fietspad dus.
3: En in de zomer alle bezoekers van het Valkenburgse meer. Dus dat zijn echt wel flinke hoeveelheden.
1: Ja, in de eerste instantie klinkt het misschien een beetje als een fietspad tussen grote steden. Er zitten toch alleen maar mensen, mannen in Lycra-pakjes te wielrennen. Maar het is eigenlijk gewoon echt een forense verkeersader voor scholieren en gewoon kantoorwerkers.
3: Ja, de provincie Zuid-Holland heeft niet voor niets in 2013 een snel fietspad aangelegd tussen Leiden en Den Haag. En dat wordt nu gewoon eventjes afgesloten. Ja.
2: Maar het wordt dus afgesloten vanwege dat warmtelink. Dat is die restwarmtebuis.
3: Ja, klopt.
2: Maar waarom dan? Er kan toch gewoon overheen, onderdoor, geen idee.
1: Fietsbruggetje overheen, even.
2: Ja, weet je denk dat te makkelijk.
3: Prima. Nee, voor mij best. Nou ja, goed, hij wordt onder de A44 door de grond heen. En dan komt hij daar boven water. En dan moet hij zeg maar vlak voor het viaduct weer onder de Oude Rijn door. Ja. En naar dat punt toe bij Corpus.
2: Maar het fietspad moet dus wel dicht, maar de A44 niet. Dus het kan wel.
3: Juist.
2: Of zeg ik hele gekke dingen nu.
1: Nou, en dan van de Fietsersbond. Plannen jullie nog wat aan te gaan doen? Gaan jullie zelf bruggetje bouwen? Of gaan jullie nog
2: vastplakken aan het fietspad?
1: Ja, of zijn er nog voorstellen om te doen aan bepaalde mensen die hier verantwoordelijk voor zijn?
3: Nou ja, we hebben wel gesproken met de aannemer en Warmtelink. Mm-hmm. En met de gemeente uiteraard. En we hebben wat voorstellen gedaan. En die tot nu toe eigenlijk allemaal wel van tafel zijn geveegd.
2: Okay.
3: Allemaal ten faveur van de auto die door moet kunnen rijden daar.
2: Maar we zeggen allemaal als gemeente de fietser en de voetganger op 1. En daarna komt dan het OV en daarna komt de auto een keer. Maar dat gevoel hebben jullie nu niet.
3: Nee, zeker niet. Nee, de auto krijgt hier voorrang.
2: Ja. Heeft dat ook te maken dat je met diverse gemeenten te maken hebt? Dus je hebt met Leiden te maken, je hebt met Wassenaar te maken. Misschien ook nog wel Oegstgeest. Je hebt met de provincie te maken. Nou, misschien met Holland-Rijnland ook nog.
3: Het grootste gedeelte van het fietspad ligt in de gemeente Leiden. En die moeten uiteindelijk ook een besluit gaan nemen. Want er moet een verkeersbesluit vallen dat het fietspad dicht gaat.
2: Ja.
3: En dat besluit is nog niet genomen.
2: Heb je dan ook contact, want je bent van de Fietsbond Wassenaar. Heb je ook contact met de Fietsbond Leiden?
3: Ja, met Leiden en Katwijk.
2: Oké, dus verenigt u.
3: Ja.
2: hou ons op de hoogte, want het moet in januari al afgesloten gaan worden.
3: In eerste instantie was het de bedoeling dat het al in oktober zou gebeuren. Dus deze maand of komende maand. Maar of dat gaat lukken weet ik niet. Want uiteindelijk moeten er wel wat besluiten genomen worden.
2: Ja. Beetje goede hoop?
3: Nee.
2: Oké. Nee, ja, duidelijk. Ja. Nee, de Fietsbond denkt dus gewoon dat hij dicht gaat een jaar lang. En dan omrijden via onder meer de Stevenshof. Wat niet de meest veilige optie is volgens jullie. Zijn er nog vervolgstappen? Houden jullie het gesprek?
3: We proberen de media voor ons te krijgen. Dus vandaar dat ik ook hier zit om het te...
2: Je bent ook welkom als er iets niet aan de hand is, hoor. Dat is, ja.
3: Ik was hier al eerder ook voor de 30 kilometer gebeuren. En we moeten gewoon met z'n drieën optrekken hierin. En we wachten op de besluiten die genomen worden door de gemeentes. En daarna gaan we ons beraden op welke actie we verder gaan doen.
2: Daar kan je dan bezwaar op maken en zo, volgens mij, toch? Of ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar...
3: Ik ook eigenlijk gezegd niet helemaal.
2: Dat komt wel.
1: En wat voor plan heb je dan nog over? Want als je dus aan de eerste kant, als je dus eerst hebt gezegd van... Nou, dit hebben we geprobeerd, dat geprobeerd, hè? En dat is allemaal, die zijn een beetje van tafel geveegd. Is er dan nog iets over? Of kun je weer een van die plannen proberen op te terug te rakelen?
3: Wat voor acties, ja, dat kan protestacties worden of wat dan ook. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk afwachten of het wel allemaal doorgaat... en of de fietser de ruimte krijgt op die weg die daar loopt.
1: En als je de omleiding niet wilt, wat wil je dan wel? Wat moet er gedaan worden?
3: Twee varianten aangedragen. Dat is gewoon sluit de weg helemaal af voor auto's... en laat de fietsers daar rijden, zodat het werkverkeer op het fietspad kan. Of sluit die weg voor de helft af voor de auto's. Regel die met verkeerslichten. En dat de fietser op die andere helft kan blijven rijden.
1: Kijk, dat kennen we in Leiden ongeveer wel. Een beetje in de buurt bij het station. Aan het einde van de Plesmanlaan, geloof ik. Daar is ook van alles ingedikt. Zodat alle auto's daar maar in één baantje wat kunnen doen.
2: Ja, dat klopt.
1: En dan is er een stoplicht voor de fietsers. Dus zoiets. Leiden is er al bekend mee. Dat staat nu al een jaar daar op de kruispunt.
3: Ja, klopt, ja.
2: Arno Oudijk van de Fietsbond Wassenaar. Dank voor je komst en hou ons op de hoogte welke besluit er uiteindelijk ook valt. Dankjewel.
3: Doe maar. Goed.
2: Dit is de Centraal Plus ochtendshow met lekkere muziek. En dat is Tame Impala.

0: Hij is nog niet klaar. Wacht even.
1: Ja, dat is de klaar. Zo, nou weet je, ik ben er wel klaar mee.
0: Je bent er klaar mee?
1: Jazeker.
0: Ga je ook een loser noemen, zoals die track van Tame Impala? Of?
1: Zeker niet, zeker niet. Want ik heb het wel weer een beetje naar mijn zin gehad vandaag. We hebben weer een hele leuke ochtendshow gehad. Ik ben toch blij dat we het voorprogramma mogen zijn van Rudo. Want die hoor je zo meteen met zijn show. Met de verjaardagen, gezelligheid, muziek en het nieuws uit je eigen buurt. Dus ram, lekker, lekker.
0: Welke dag is het vandaag? Wie zou je moeten feliciteren? Je kan het allemaal meenemen naar je collega's op werk. Want het is bijna 9:00. Tijd om aan de slag te gaan. Of dat op kantoor is of lekker thuis. Het maakt niet uit. Rudo kan er gewoon voor je bij zijn.
1: En morgen, dan zijn we er gewoon weer. Met de ochtendshow.
0: Helemaal goed. 7:00. Veel plezier bij Rudo.

0: lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Dorrel Megens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
4: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de

0: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB.
2: De meeste files veroorzaken nog een paar minuten vertraging. Maar wat opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want bij de Meren is een ongeluk gebeurd. Het kost je 20 minuten extra vanaf Bodegraven. De rechterrijstrook is dicht. En op de A20 naar Gouda sta je nog een kleine 10 minuten in de file tussen Vlaardingen en Rotterdam over Schie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo. R-U-D-O. Op de radio.
1: We've got it going on, the Backstreet Boys en Shakira met Burna Boy en Die Die. En daarmee zijn we beland in het eerste deel van Rudo voor deze woensdag. Het is 30 september. Een nieuwe aflevering hier van Rudo met natuurlijk het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En de Day After het mini-koraal en het maxi-koraal. Mini-koraal kun je nu al terugvinden op onze website. Dat is centraalplus.nl. En het maxi-koraal later vanmorgen ook terug te kijken was gisteravond op de Garenmarkt in Leiden. Misschien heb je het al wel gezien of was je er zelfs bij. Ja, en daarmee is Leiden's ontzet toch echt wel begonnen. Of in ieder geval de voorpret ervan. 2 en 3 oktober natuurlijk de grote dagen. Waarbij wij ook de tap toe gaan uitzenden. De grote optocht en de herdenkingsdienst. En verder ga je mij veel vinden in de stad. Want we gaan weer een Rudo XL opnemen. Dus misschien zie je jezelf vanaf 9 oktober nog wel terug op televisie. Hey, welkom. Een nieuwe Rudo tot 1 uur met Marshmello en de Jonas Brothers. Slow motion hoor je zo meteen naar Silk City en Dua Lipa. Electricity.
2: Rudo!

0: Rosé, een nieuw track is nieuw hier bij Centraal Plus. Nieuwe muziek en ook de plus track deze week. Oftewel een track waarvan wij denken dat het een hele grote hit gaat worden. Hey, in onze uitzending van de ochtendshow eergisterochtend Rob van Heijster te gast. Hij is van de Leiden Roadrunners Club, oftewel de hardlopers. En zij organiseren zaterdag 24 oktober weer een bokkenloop. Met na afloop een bokkenworst en een bokbiertje. Ja, Mark die zei al, dus het is zeg maar lopen en daarna weer eten.
1: Het is ook het is sportief en het is gezellig. En dan zeggen wij jongens, avondschemering, een vuurtje erbij, schanskorfje, lekker aansteken. En dan, dan sta je daar met zo'n... Je hebt trek gekregen van dat hardlopen.
2: Ja.
1: Broodje bokworst. En het is gezellig. Nou, wat pak je er dan bij? Een heerlijk bokbiertje. Dus ja, kijk. En dan ontvouwt zich de avond, om het zo maar te zeggen.
2: Maar het is wel een combi-deal, hè? Je moet wel 5 of 10 kilometer...
1: Ik denk als ze zouden zeggen, je kunt ook zonder lopen komen, dan hadden we 1000 man. Maar...
2: Het is wel echt voor de wandelaars en hardlopers. Hey, 5 en 10 kilometer, voor wie zijn die geschikt?
1: Voor iedereen.
2: Ja?
1: Ja.
2: Jij denkt dat ik 5 kilometer kan hardlopen?
1: Dat denk ik wel.
3: Ja. Dit duurde te lang. En er werd ook iets te hoog, van omhoog omlaag gekeken. Inschatten deze man.
1: Nee, ik denk als je echt nooit hardloopt, maar dan is het natuurlijk moeilijk. Maar
2: ja.
1: En dan zou ik het ook niet aanraden. Maar gewoon voor iemand die een beetje getraind is
2: en fun loop.
1: Hardloopt. Is 5, is heel makkelijk.
2: Ja. En dan daarna gezellig met z'n allen de bokworst en de bier en gewoon een gezellige avond.
1: Ja.
2: Het is 24 oktober. Het begint een beetje in de middag, zodat iedereen een beetje voor de schemering dan binnen is.
1: Ja.
2: Maar voor wie is dit? Is dit dan alleen voor leden of mag iedereen welkom?
1: Iedereen is welkom. Dus als je denkt, oh, dat lijkt me ontzettend leuk. Gewoon komen en dan zie je hoe het er bij ons aan toe gaat. Het is gewoon, een funloop voor eigenlijk voor heel Leiden en omgeving.
0: Rob van Heijster dus van de Leiden Roadrunners over die bokkenloop die 24 oktober plaatsvindt. Meer daarover ook op onze website. Kijk ervoor op centraalplus.nl in het nieuws of klik op agenda. Het nieuws van 9:30 met Mark Wonnik onderweg. Nu hier Olivia Dean en So Easy. I could

Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders Ontzet op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonnink je wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

0: Bumpy Ride bij Central Plus, waar tijd is voor het nieuws van 9:30. En daarna Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. En ook Pink met Galit komt eraan. Hurts to be human.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De gemeente Leiden start tijdens Leiders Ontzet een proef met een meldpunt voor sociale veiligheid. Bezoekers kunnen op 2 en 3 oktober via QR-codes melding maken van vervelend of grensoverschrijdend gedrag. Het kan ook anoniem. De QR-codes hangen onder meer bij de podia, toiletten en de EHBO-posten. Wie ondersteuning nodig heeft, kan worden benaderd door een vertrouwenspersoon. De gemeente werkt daarbij samen met Centrum Seksueel Geweld en Slachtofferhulp. Na Leiders Ontzet wordt bekeken hoe het meldpunt is gebruikt en of de proef een vervolg krijgt. Ouders in Leiden-Dorp kunnen vanaf oktober gebruik maken van een babygroentetas. Daarmee wil de gemeente gezonde voeding bij jonge kinderen stimuleren. De tas bevat informatie, inspiratie en producten voor de voeding tijdens de eerste levensjaren. Het initiatief maakt deel uit van de gemeentelijke aanpak Kansrijke Start en wordt een jaar lang uitgevoerd. De eerste ouders krijgen naar verwachting vanaf oktober een uitnodiging. Na een jaar bekijkt de gemeente hoeveel ouders zijn bereikt en wat het initiatief heeft opgeleverd. Daarna wordt besloten of de babygroentetas een vervolg krijgt. Raadsleden van D66 en het CDA in Leiden-Dorp hebben vragen gesteld over aanhoudende overlast rond winkelcentrum Zandhorst en de Laan van Berendrecht. Omwonenden melden onder meer geluidsoverlast, vervuiling en gevaarlijk rijgedrag. De gemeente liet eerder weten dat BOA's in de avonduren extra toezicht zouden houden. Volgens bewoners heeft dat nog onvoldoende verbetering gebracht. De raadsleden willen weten welke maatregelen zijn genomen en wat die opgeleverd hebben. Ook vragen ze naar cameratoezicht, extra handhaving en maatregelen tegen gevaarlijk rijgedrag. Daarnaast willen ze weten wanneer het resultaten van het verkeersonderzoek rond het winkelcentrum bekend worden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Eerst nog zonnig. Vanmiddag geleidelijk meer bewolking, maar pas vanavond volgt er enige regen. Het oostelijke wind is matig, wordt later zuidelijk. In de regio wordt het 24 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files van de ochtendspits zijn opgelost. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je bij Woerden nog wel een kleine 10 minuten vast. Op de N11 van Leiden naar Bodegraven heb je voor de aansluiting met de A12 ook nog 10 minuten oponthoud. En op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je ook 10 minuten in de file bij Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Pink en Galit, Hurts to be Human bij Centraal Plus. Goedemorgen, het is vandaag 30 september. De verjaardag onder andere van Max Verstappen, de Formule 1 coureur 29 is hij pas geworden. Kenny van Hummel, Nederlands voormalig wielrenner 44. En het is ook de verjaardag van Dominique Moncarneau, Amerikaanse bekend gymnaste, 45 is ze geworden. Thomas Verhoef kennen we nog van Eigen Huis en Tuin, wat gestopt is op televisie, 46 is hij. En de Zweedse tennister Martine Hingis is ook jarig, die is 46 geworden. Verder is het de verjaardag van Dennis Gentenaar, Nederlands voetbalkeeper, voormalig in ieder geval 51. En weer zijn post, die zat altijd in goede tijden, slechte tijden en ook in wat K3-series. Hij is 54 geworden vandaag en het is ook de verjaardag van Monica Bellucci, Italiaans supermodel en actrice, vandaag 62 geworden. Shaja Morali is jarig, 63, van TV van De Zwakste Schakel, dat televisieprogramma. En als je dan het niet goed deed, zei ze, jij bent De Zwakste Schakel. Precies. En Frank Rijkaard, die is dan weer te zien. Althans, een acteur die hem speelt in de film van Marco van Basten, of de serie op Videoland. Hij is 64 geworden. En Erik van der Poelen, voormalig Belgisch Formule 1-coureur, is ook jarig. Die is 65. En Elsemieke Havinga, voormalig hockeyster en tv-presentatrice, is 67 geworden. En de laatste jarige, die is 56 geworden. Van het duo Agda en de Munnik. Maar is het dan Agda of is het de Munnik? Nou ja, kan je uit de brand helpen. Het is Paul de Munnik. Geboren op 30 september 1970. En dat maakt hem vandaag 56 jaar. Hey, je hoort je nu. Bent niet of nooit geweest hier. Rudo op Centraal Plus.

0: De Cardigans, my favorite game hier bij Central Plus. Bijna 10 uur op je woensdagochtend met zometeen deel 2 van Rudo. En daarin Topic en Becky G. Met Sorry Papi.
1: Rudo!
0: Topic en Sorry Papi zometeen op Central Plus. Nu hier Ali Meurs en Travis McCoy. Dit is Wrapped Up. Now it's

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, maar er werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel

0: De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Maar ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: weg.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D. Oh. Op de radio.
1: Met Louis Fonsi en Bata La Vuelta. En ook nog topic met Becky G en Sorry Papi. Welkom, Rudo hier voor deze woensdag. Het is 30 september 2026. Het is een nieuwe aflevering van Rudo. Althans, het tweede deel ervan. Hè. Want we begonnen vanmorgen direct na de ochtendshow met Mark en met Rabin. Je werd weer wakker met hen. En nu tot 1 uur ben ik bij je. Ik ben Rudo dus met zometeen om 10:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En lekkere tracks, blijf luisteren.
2: Rudo!
1: Onder andere voor Harry Styles, American Girls komt eraan, Flair door het oog van de nacht. En dit is een classic van Whitney Houston. Dit is Love Will Save the Day.

Mifnix van Leiders Ontzet. Kijk bij Centraal Plus op televisie en online live naar de Pleintaptoe op zaterdag 26 september. Het mini- en maxi-koraal op dinsdagmiddag en avond 29 september.

0: met jou. Van de stad achter de duinen uit Den Haag, Jorde Flair. En door het oog van de nacht hier op Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou ja, ik zag op onze website gisterochtend een artikel verschijnen. Jens Noppe, de nieuwe hoofdredacteur van Streekomroep Centraal Plus. Nou, laat hij hier toevallig dan rondlopen natuurlijk. Want ja, het is onze nieuwe hoofdredacteur. Dus ik denk, Jens, mensen kennen jouw stem nog niet natuurlijk.
2: Nee, dit is een stemreveal, zoals
0: dus
2: ze dat noemen.
0: Ja, dus ja. We hebben wel je foto al gezien. Je ziet er goed lachs uit. Je knijpt in
2: Dankjewel.
0: De hand van onze voorzitter Ina Kooijmans.
2: Een ferme handdruk was het.
0: Ja, hij ziet er wel heel ferm uit, ja. Inderdaad. Is dat gelijk een stevige basis voor wat je hier gaat doen?
2: Ik hoop het. Ik heb vooral heel veel zin om te beginnen. En ik denk dat enthousiasme... Althans, ik ga ervan uit dat het enthousiasme ook doorcijpelt in de rest van het team.
0: Ja, en nu voor de mensen die thuis zitten te luisteren. Een hoofdredacteur. Hoe zit dat nou precies in elkaar? Want je hebt de Streekomroep. We moeten het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar brengen. Wat doe je dan precies als hoofdredacteur?
2: Nou, eigenlijk kort gezegd ben ik verantwoordelijk voor alles wat je op de site gaat zien, kijken, luisteren. Maar ook bij evenementen wat we wel en niet uitzenden en in welke vorm. En er zal in het begin nu nog niet zo heel veel verandering bij komen kijken. Maar op de lange termijn zullen daar wat wijzigingen doorgevoerd gaan worden. Dus in plaats van kortere berichten zul je misschien wat vaker een langer verhaal lezen waar wat meer diepgang in zit. En zullen we misschien nieuws niet meteen brengen, maar wel dan liever een uur later en dan met wat meer inhoud.
0: En je bent 21, dat klopt toch?
2: Dat klopt, ja.
0: School voor de journalistiek heb je gedaan. Maar je bent een jong iemand, dat is ook wat onze voorzitter zegt. Je hebt het net geleerd op school, maar je hebt een hele frisse kijk erop. Wat heb je dan geleerd bijvoorbeeld op school als het gaat om doelgroepen?
2: Nou ja, het is denk ik belangrijk om stil te staan bij voor wie je het nieuws maakt. En als je niet weet voor wie je dat doet, dan kun je ook niet bepalen wat je dan maakt en wat dan belangrijk is. En ja, ik denk dat iets is, zeker bij een streekomroep, waar je heel goed bewust van moet zijn.
0: Maar het is wel heel moeilijk, hè? Want ik kan me voorstellen, we zitten nu op de radio. Mensen zitten misschien in Zoeterwoude te luisteren. Nou ja, misschien, ze zitten te luisteren in Zoeterwoude, maar ook in Wassenaar. En misschien zit er wel een kakker van 68 luisteren en een of andere boerenknecht van 23 op de trekker. Daar moet je nou allemaal rekening mee houden, toch?
2: Daar moet je zeker allemaal mee rekening houden. Ik denk dat het gewoon voor mij ook wennen wordt, waar ligt die balans en waar ligt die grens. Maar daar zijn we denk ik met heel de redactie zoekende naar. Hoe zorg je er nou voor dat je iets brengt wat voor elk gebied interessant is? En natuurlijk, wat je ziet bijvoorbeeld in gemeenteraden, speelt er iets. En dat kun je weer doorvertalen naar de rest van de gemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar ook een stevige basis in... Ja, die ligt er denk ik al, maar om die uit te breiden naar verhalen die we sowieso al maken.
0: En een beetje meer naar jouw hand, omdat je de nieuwe hoofdredacteur bent.
2: Zeker, ja.
0: Nou ja, we hadden altijd het beetje het nieuws van de afgelopen 24 uur erbij. Jens, dankjewel. Mensen mogen nu natuurlijk gaan mailen dan welke plaat er past bij dat jij er bent.
2: Ja.
0: Dus zit ik toch een beetje te denken. Jens, Noppe, welke plaat past daarbij? Ja, als ik de baas zou zijn van het journaal van Kinderen voor Kinderen. Maar ja, dat draaien we hier niet. Dus, mocht je een track suggestie hebben, kom maar door. En stuur je bericht nu naar rudo@centraalplus.nl.
1: Welke track past erbij het nieuws van vandaag? Mail nu naar rudo@centraalplus.nl.

0: Die hoorde 12 to 12 hier op Centraal Plus. Nou, het is niet 12 to 12, maar het is wel 10:30. En zo meteen gaan wij door hier met Douwe Bob, Note to Self en Enrique Iglesias met de Pingpong Song. En eerst hoor je het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar met Mark.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De gemeente Leiden start tijdens Leiden's Ontzet een proef met een meldpunt voor sociale veiligheid. Bezoekers kunnen op 2 en 3 oktober via QR-codes melding maken van vervelend of grensoverschrijdend gedrag. Dat kan ook anoniem. De QR-codes hangen onder meer bij de podia, toiletten en de EHBO-posten. Wie ondersteuning nodig heeft, kan worden benaderd door een vertrouwenspersoon. De gemeente werkt daarbij samen met Centrum Seksueel Geweld en Slachtofferhulp. Na Leiden's Ontzet wordt bekeken hoe het meldpunt is gebruikt en of de proef een vervolg krijgt. Ouders in Leiden-dorp kunnen vanaf oktober gebruik maken van een babygroentetas. Daarmee wil de gemeente gezonde voeding bij jonge kinderen stimuleren. De tas bevat informatie, inspiratie en producten voor de voeding tijdens de eerste levensjaren. Het initiatief maakt deel uit van de gemeentelijke aanpak Kansrijke Start en wordt een jaar lang uitgevoerd. De eerste ouders krijgen naar verwachting vanaf oktober een uitnodiging. Na een jaar bekijkt de gemeente hoeveel ouders zijn bereikt en wat het initiatief heeft opgeleverd. Daarna wordt besloten of de babygroentetas een vervolg krijgt. Raadsleden van D66 en het CDA in Leiden-Dorp hebben vragen gesteld over aanhoudende overlast rond winkelcentrum Zandhorst en de Laan van Berendrecht. Omwonenden melden onder meer geluidsoverlast, vervuiling en gevaarlijk rijgedrag. De gemeente liet eerder weten dat BOA's in de avonduren extra toezicht zouden houden. Volgens bewoners heeft dat nog onvoldoende verbetering gebracht. De raadsleden willen weten welke maatregelen zijn genomen en wat die opgeleverd hebben. Ook vragen ze naar cameratoezicht, extra handhaving en maatregelen tegen gevaarlijk rijgedrag. Daarnaast willen ze weten wanneer het resultaten van het verkeersonderzoek rond het winkelcentrum bekend worden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Eerst nog zonnig. Vanmiddag geleidelijk meer bewolking, maar pas vanavond volgt er enige regen. De zuidoostelijke wind is matig, wordt later zuidelijk. In de regio wordt het 24 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Pongsong en Douwebop met Notenzelf is nieuwe muziek hier bij Centra Plus, waar ik net hier Jens Noppen in de studio te gast had. Hij is de nieuwe hoofdredacteur. Een artikel kan je lezen op onze website centraalplus.nl. En Jens stelde zich net nog even aan je voor. Ik kreeg een mailtje binnen van Marianne, die zit te luisteren via DAB+. En zij zegt, wat klinkt die Jens leuk. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Succes Jens, met allemaal uitroeptekens erachter. En zij zegt, ja, Jens is toch de nieuwe baas. De Braxtons hoor je hier. Dit is de boss.

Dat was Yesterday met Sam Harper en Just a Little hier bij Centraal Plus, waar het bijna 11 uur is en deel 3 van Rudo eraan komt met daarin Bruno Mars en All My Soul. En dit is de nieuwste van Yves Berendsen. Dit is Verlangen.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Ik heb het zelf niet geteld. Heel veel korreltjes. En dat is goed voor 7 keer uitrijden. Dan kan je een redelijke winter mee doorkomen. En als we meer nodig hebben, dan gaan we meer bestellen.
2: Ja, 7 keer kan hier oegstgeest mee gestrooid worden. Maar je weet natuurlijk nooit vooraf hoe streng zo'n winter gaat worden. En het nieuws is wel eens dat gemeenten of delen van het land zonder zout zitten. Ja, dat kunt u nu nog niet voorspellen, denk ik.
1: Nee, ik heb geen glazen bol. Ik hou overigens wel van een strenge winter, want dan kan ik gaan schaatsen.
2: Ja, u bent van het schaatsen.
1: Ja, maar dat is wel problematisch voor het zout. Maar wij bestellen dat en dat gaat dan tijdig. We hebben een best een grote opslag. En dan wil je vast weten waar het zout vandaan komt.
2: Ja, dat was mijn volgende vraag.
1: Waar haalt de gemeente dit zout vandaan?
2: Ik weet waar Abraham de Mossert vandaan had, maar niet waar Oegstgeest het zout vandaan had.
1: Nou, moet ik wel zeggen, we hebben ons net laten inpraten. Dus ik sta nu een antwoord te geven, alsof ik het allemaal uit mijn hoofd weet, beste kijkers. Maar dit is vacuümzout. En dat vacuümzout kan uit Nederland of Duitsland komen. Dat komt diep uit de grond. En dat wordt eigenlijk omhoog gepompt. En dat is het beste zout om de straten in Nederland mee te strooien. En bij dat strooien wordt het ook nog een beetje nat gemaakt. Dan blijft het wat langer liggen.
2: Ja, want je hebt droog strooien en nat strooien. En bij droog strooien, dan heb je meer dat opspattend zout. En daar krijg je ook van die vieze auto's van, hè?
1: Klopt.
2: En bij het natte zout wordt het...
1: Je bent ook aardig op het hoofd.
2: Ik heb me redelijk ingelezen. En bij het natte zout blijft het wat meer liggen en je hebt minder zout nodig. Dit is iets waar wij natuurlijk als inwoners totaal niet mee bezig zijn. Maar we verwachten wel dat het gebeurt van de gemeente.
1: Nou, en als het op is, dan weten de inwoners het ook. Dus wij

0: sporten heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met HPOEL Bergsjeva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV. Oh. Op de radio.
1: Met Bruno Mars, de nieuwste On My Soul. Nou ja, ja, eigenlijk wel de nieuwste in ieder geval van zijn album. En de grote vraag is, wat wordt dan de nieuwe single? En komt die wel van dat album? Want tussendoor kwam ook met Carol G het nummer Still nog een keertje uit. En ook Shepard hoorde je nog met Die Young. Op de woensdag van Centraal Plus. Goedemorgen, het is even na 11. Ik ben bij je tot een uurtje of één vanmiddag. Met zometeen Bob Sinclair en Gary Payne. Your Love Generation, Espresso van Sabrina Carpenter staat klaar. En eerst John Mayer, dit is Last Train Home. Rio!

Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders Ontzet op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonninkje wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

0: Bob Sinclair en Gary Payne, Love Generation.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: woensdag 30 september 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Het is de internationale dag van de vertaler. Want soms is de vertaler wel even heel hard nodig om elkaar te kunnen begrijpen. Verder, mocht je een broer of zus hebben... het is vandaag ook nog eens een keertje Nationale Broer- en Zusdag... ooit in het leven geroepen door radio-dj Giel Beelen. En de internationale dag van de podcast. Dat is dan meer de dag van de verteller. Niet de vertaler, maar de verteller. De podcast is natuurlijk helemaal hot and happening. En de laatste jaren behoorlijk opkomend. Een beetje een leuk verhaal wat vertel of een lied wat verteld wordt. Beetje een leuke plaat over broers en zussen of een vertaler. Laat het vooral even weten en stuur je bericht nu door naar rudo@centraalplus.nl.

0: Dance Dreamer bij Centraal Plus. En ook de nieuwste Ray hoorde je nog en zo, jullie vijf met Sluit Me In Je Armen. Het is tijd voor het nieuws van 11:30 met Robert. En daarna hoor je Jugal en Moving to the Sun.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Om de grote hoeveelheid bezoekers van de stad veilig van en naar huis te brengen tijdens Leidens Ontzet, maakte NS verschillende treinen op die dagen langer. Daarnaast rijden er in de nacht van 2 op 3 en 3 op 4 oktober extra treinen naar Rotterdam en Haarlem. Dit laat de NS allemaal weten op haar website. Over Leidens Ontzet gesproken. Het Milieu Educatief Centrum, het MEC in Leiderdorp, gaat op 3 oktober gratis bloembollen uitdelen. De gemeente wil met dit initiatief inwoners inspireren om hun tuin of balkon stap voor stap groener te maken. Op 3 oktober zijn de bollen van 11:30 ochtends tot 14:30 middags af te halen bij het MEC. En in de bibliotheek Wassenaar wordt morgen het Ouder en Kind Festival spot-aan georganiseerd. Dit valt samen met de start van de Kinderboekenweek. Bezoekers kunnen deelnemen aan themasessies, meedoen aan kinderactiviteiten en kennis maken met organisaties die gezinnen ondersteunen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. In de loop van de middag laat de zon zich uitgebreid zien en loopt de temperatuur op tot 25 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Kanaleneiland en Harmelen door de nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij, de vertraging is nu nog zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: The Lighthouse Family en Hi, hoorde je en Luna met schoonzoon hier op Centraal Plus. We gaan bijna de woensdagmiddag in. De woensdagmiddag met aan het einde van de middag, eigenlijk begin van de avond, ook weer een nieuwe Rudo op televisie. Ik heb gedanst in Oegstgeest. Ga je vanavond aan het begin van de avond zien op televisie bij Centraal Plus en op centraalplus.nl. Hey, zometeen starten wij de woensdagmiddag op. En dat doen we met Chris Cross Amsterdam en Mayo Mayo.
1: Rudo!

0: Centraal Plus. Ook via DAB Plus.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is Rudo!
2: R-U-D. Oh. Op de radio.
1: Met Fireflies van Owl City en Criss Cross Amsterdam hoorde je nog met My Oh My. Welkom, het is 12 uur geweest. De woensdagmiddag is gestart. Naar de woensdagmiddag waarin we zometeen nog een fragmentje van Rudo aan je gaan laten horen. De straattalkshow vanavond vanaf het dansen in Oegstgeest. In Oegstgeest ontmoet de week vorige week, de themaweek. Tegen eenzaamheid ben ik gaan dansen met mensen in de Haaswijk-flat. Daar hoor je zo meteen meer over. Verder hoor je Suzanne Freek met Claude Vassie. Komt eraan naar Pink Panthers en Sarah Larsen. Dit is Stateside.
3: Rio!

0: Davina Michel, Pinky Swear en Vassie, Susanne Freek en Kloot hoorde je hier op Centraal Plus. Muziek waar je lekker op kan dansen. En er wordt ook iedere woensdag gedanst in de Hazewijkflat in Oegstgeest. Vorige week een speciale editie, vorige week woensdag, omdat het Oegstgeest ontmoet was. En ik ging daar ook langs om te dansen en mensen te ontmoeten. Dat dansen was niet zo'n succes. Het ontmoeten ging een stuk beter. Ik had een gesprek met een man die net even aan de kant zat om een beetje uit te rusten.
1: Ja, ja. Dan moet je tijd voor nemen.
0: Nee, af en toe moet je weer een beetje op adem komen. Dat doen we met een biertje natuurlijk.
1: Dat doen we met een biertje. Dat is op het tappen, dan red ik dat wel hoor.
0: En hoe lang komt u al op de dansclub?
1: Heel lang. Mijn hele leven eigenlijk.
0: En hoe oud bent u? Mag ik aan u al vragen? Aan de dames vraag ik het niet.
1: 84.
0: Maar u danst ook? Ja, dan danst u al een jaar of 70 of zo.
1: Jij moet u tegen me zeggen.
0: Ja, ik zeg u. ik zal netjes u zeggen.
1: Nee, we houden het er wel in. Nou joh, het gaat goed. Dus ik vermaak me best. Dus wat dat betreft.
0: Maar heeft u dan een vaste danspartner?
1: Ik heb wel een partner waar ik alleen mee naar dansen ga. Dat vrouwtje wat naast je doet.
0: Dat is deze.
1: Ja, dat gaat goed.
0: Ja, maar want u heeft thuis een vrouw die dan niet van dans houdt?
1: Mijn vrouw is overleden. Dus,
0: okay, ja, want daar was een mevrouw die zegt, ik heb wel een man, maar die vindt dansen niet leuk.
1: Dat kan ook. Dat kan ook.
0: Want uw vrouw hield
1: wel van dansen, maar die dansen? Ja, die is al 18 jaar overleden. Dus,
0: en hoe komt u dan aan een nieuwe danspartner? We gaan
1: verder met de volgende. Op de dansvloer. Maar ik heb geen partner. Dus,
0: En dan uw favoriete dans? En uw favoriete dans?
1: Mijn favoriete dans is rock'n'roll eigenlijk. Dat,
0: gewoon een beetje die energie eruit.
1: Ja. Ja, je moet er wat aan doen.
0: Nou, ik wens jullie van veel plezier en ik hoop je zo meteen nog even te zien. Kunt u mij ook nog wat leren misschien, want ik kan niet zo goed dansen.
1: Ja, dan moet je er vroeg op, hè.
0: Nou, dan gaan wij samen. Wilt u mij leren dansen straks?
1: Nee, dan moet je een vrouw opzoeken. Nee.
2: Centraal Plus.
0: Nieuwe aflevering van Rudo, even naar 6 op televisie vanavond en online op centraalplus.nl. Nieuws van half 1 komt eraan. Nu hier Richard Marx. Dit is Satisfied.

0: Perry en Skip Marley, Change to the Rhythm. Het is tijd voor het nieuws van 12:30. Meer muziek daarna. Lily Allen komt eraan. Heart Out Here. En ook another met 45 Ultra en Talk to You.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Om de grote hoeveelheid bezoekers van de stad veilig van en naar huis te brengen tijdens Leidens Ontzet, maakte NS verschillende treinen op die dagen langer. Daarnaast rijden er in de nacht van 2 op 3 en 3 op 4 oktober extra treinen naar Rotterdam en Haarlem. Dit laat de NS allemaal weten op haar website. Over Leidens Ontzet gesproken. Het Milieu Educatief Centrum met MEC in Leiderdorp gaat op 3 oktober gratis bloembollen uitdelen. De gemeente wil met dit initiatief inwoners inspireren om hun tuin of balkon stap voor stap groener te maken. Op 3 oktober zijn de bollen van 11:30 ochtends tot 14:30 middags af te halen bij het MEC. En in de bibliotheek Wassenaar wordt morgen het Ouder en Kind Festival spot aan georganiseerd. Dit valt samen met de start van de Kinderboekenweek. Bezoekers kunnen deelnemen aan themasessies, meedoen aan kinderactiviteiten en kennis maken met organisaties die gezinnen ondersteunen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. In de loop van de middag laat de zon zich uitgebreid zien en loopt de temperatuur op tot 25 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Another 45 Ultra Talk to you and Lily Allen met Heart Out Here hier bij Centraal Plus. Waar het inmiddels 30 september is. Ja, morgen 1 oktober dan gaat gewoon het Leidensontzet alweer van start. Nou ja, het ging eigenlijk al van start met het mini-koraal en het maxi-koraal terug te vinden op onze website ook op centraalplus.nl. Gisteren vond dat plaats. En wij hebben onder andere nog de tap toe voor je waar je vrijdagavond naar kan gaan kijken. Het lint van licht door de stad met al die verenigingen die zichzelf dan weer gaan laten zien. Mocht je er niet bij kunnen zijn, zet je televisie aan op Centraal Plus of kijk via centraalplus.nl. Dat geldt trouwens ook voor de grote optocht op 3 oktober om 1 uur 's middags. En 10 uur 's ochtends hebben we ook nog de herdenkingsdienst vanuit de Pieterskerk voor je.

en All I Know en Ed Sheeran Overpass Graffiti hoorde je hier bij Centraal Plus. Tot zover de show van vandaag. Morgenochtend ben ik weer bij je even na 9 voor een nieuwe aflevering van Rudo. Vanmiddag hier de middagshow met Ruud Wessels. En ik wens je voor nu een hele fijne woensdag. Vergeet niet te kijken vanavond naar Rudo op televisie. Zie je dat ik niet kan dansen. En nu je de nieuwste rock.

Mifnix van Leiders Ontzet. Kijk bij Centraal Plus op televisie en online live naar de Pleintap toe op zaterdag 26 september. Het mini

0: Lust.nl. Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouche dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De N206 tussen Zoetermeer en Heemstede is in beide richtingen dicht bij Stompwijk. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Boksschool Boks aan de Hoge Rijndijk mocht dinsdag na goedkeuring van de burgemeester weer open nadat de opgestelde veiligheidsplannen waren goedgekeurd. Als gevolg van de explosie van vorige week moest de boksschool voor een tweede keer in korte tijd de deuren sluiten. Samen met de gemeente is er nu een veiligheidsplan opgesteld. En Stichting Peuterspeelzalen Leiden, SPL, krijgt een nieuw bestuur. Florio Kit neemt de bestuurlijke leiding over en beide organisaties gaan intensiever samenwerken. SPL richt zich in Leiden en Voorschoten op voorschoolse educatie voor kinderen van 2 en 3 jaar die extra begeleiding nodig hebben vanwege een ontwikkel- of taalachterstand. Florio Kids biedt daarnaast een breder aanbod van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in onder meer Leiden en omliggende gemeenten. En de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft vrijdag en gisteren een proef bij een noodsteunpunt in WZH Het Anker in Voorburg gehouden. Dit is succesvol verlopen. Met de proef werd getest hoe inwoners tijdens een grootschalige calamiteit, zoals langdurige stroomuitval, kunnen worden geïnformeerd en geholpen als telefonie en internet uitvallen. Burgemeester Vroom noemt de oefening geslaagd en is trots op de betrokkenheid van vrijwilligers en partners. De ervaringen worden gebruikt voor de verdere voorbereiding binnen de veiligheidsregio Haaglanden. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en de kans op neerslag neemt toe, met vanavond kans op onweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 23 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het bewolkt met kans op onweer en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 17 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu, meer muziek voor jou.

Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders Ontzet op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonninkje wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijzen van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidsoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartij gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Boksschool Boks aan de Hoge Rijndijk mocht dinsdag na goedkeuring van de burgemeester weer open nadat de opgestelde veiligheidsplannen waren goedgekeurd. Als gevolg van de explosie van vorige week moest de boksschool voor een tweede keer in korte tijd de deuren sluiten. Samen met de gemeente is er nu een veiligheidsplan opgesteld. En Stichting Peuterspeelzalen Leiden, SPL, krijgt een nieuw bestuur. Florio Kit neemt de bestuurlijke leiding over en beide organisaties gaan intensiever samenwerken. SPL richt zich in Leiden en Voorschoten op voorschoolse educatie voor kinderen van 2 en 3 jaar die extra begeleiding nodig hebben vanwege een ontwikkel- of taalachterstand. Florio Kids biedt daarnaast een breder aanbod van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in onder meer Leiden en omliggende gemeenten. En de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft vrijdag en gisteren een proef bij een noodsteunpunt in WZH Het Anker in Voorburg gehouden. Dit is succesvol verlopen. Met de proef werd getest hoe inwoners tijdens een grootschalige calamiteit, zoals langdurige stroomuitval, kunnen worden geïnformeerd en geholpen als telefonie en internet uitvallen. Burgemeester Vroom noemt de oefening geslaagd en is trots op de betrokkenheid van vrijwilligers en partners. De ervaringen worden gebruikt voor de verdere voorbereiding binnen de veiligheidsregio Haaglanden. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en de kans op neerslag neemt toe, met vanavond kans op onweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 23 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het bewolkt met kans op onweer en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 17 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu, meer muziek voor jou.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Mis niks van Leiders Ontzet. Kijk bij Centraal Plus op televisie en online live naar de Pleintap toe op zaterdag 26 september. Het mini

0: Centraalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten en morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Reewijk is de vertraging 20 minuten door een auto met pech. Er zijn 2 rijstroken.

wel even lekker, toch? Ik kan er wel van genieten. Stella Lefty op Centraal Plus in de middagshow. Je hoorde Boston. Het is 3 uur geweest op deze woensdag. Halverwege de week zijn we alweer. Hè. Wat gaat het toch snel. Heerlijk. En wat hebben we toch gisteren nog lekker weer gehad. En nu is het een klein beetje natter alleen.

Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders on Set op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonninkje wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

Dance All Over Me. Je hoorde George Ezra hier bij Centraal Plus. Heb je er al last van gehad? Van alle omleidingsroutes van de bussen? Ja, Leiden maakt zich op, hè, voor een week vol festiviteiten rond Leidensontzet. En vanaf maandag tot en met zondag zijn er verschillende wegen in en rond het centrum afgesloten. Ook rijden meerdere buslijnen van Qbus een aangepaste route. Reizigers moeten rekening houden met vervallen halters en omleidingen. En ook met extra reistijd. Meer info hierover kun je vinden op onze site, centraalplus.nl.

Shakira op Centraal Plus, you're the zoo. Ben je al bij de tentoonstelling Iconen van Leiden's Ontzet geweest? Dat is een tentoonstelling van de Expo Foto Leiden, hè? En de groep bracht 12 hoofdpersonen uit de geschiedenis van Leiden's Ontzet weer terug tot leven. Je kunt er terecht tot 5 oktober en de toegang is gratis. Het is een bibliotheek B+C in Leiden.

0: Dermot Kennedy op Centraal Plus. Power Over Me. Dit is de middagshow. Zometeen gaan we even kijken wat Rudo allemaal meegemaakt heeft bij een dansclub waar hij geweest is. Hij kwam daar een even pauzehoudende meneer tegen. Nou, hoe dat afliep hoor je zometeen. Buiten dat gaan we even kijken wat de collega's van Centraal Plus TV vanavond brengen. En nu heb ik een overzicht van het regionieuws voor je.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De gemeente Leiden gaat het voormalige hotel Nieuw Minerva aan de Boommarkt huren om daar tijdelijk statushouders op te vangen. In het gebouw is plek voor 12 alleenstaande minderjarige statushouders en 45 reguliere statushouders die wachten op een woning. Het hotel staat momenteel leeg. Leiden huurt het voor minimaal 3 jaar. De doorfietsroute F44 tussen Leiden en Wassenaar gaat mogelijk 12 maanden lang op slot. Niet omdat er aan de weg wordt gewerkt, maar vanwege de aanleg van de warmteleiding Warmtelink. Het gaat om het gedeelte vanaf de camping bij Maaldrift tot aan het viaduct over de N44. Fietsers worden omgeleid via de Stevenshof, maar de Fietsersbond Wassenaar is daar op zijn minst gezegd niet enthousiast over. En het mini- of maxi-koraal gemist? De zangfestijnen zijn nu op onze website Centraal Plus terug te kijken. En wie liever de tv aanzet heeft ook geluk, want morgenavond zenden we het mini-koraal nog meerdere keren uit op tv bij Centraal Plus. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht trekken er flinke onweersbuien over en gaat het ook goed regenen. Door de bewolking koelt het wel maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 17 graden. Morgenochtend is het droog. In de middag laat de zon zich zien, maar het wordt niet warmer dan 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Onder andere een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht door een camper met pech bij Reewijk. Zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Bleiswijk is de vertraging 30 minuten. Daardoor ook file op de A20 hoek van Holland-Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knauwpunt Gouwen sta je ook 50 minuten in de file. En verder op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik-Ido-Ambacht een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Je luistert naar Centraal Plus, de middagshow. Je hoorde The Weeknd met In Your Eyes.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vanavond om 6 uur, in ieder geval interviews en nieuwsupdate natuurlijk, hè, niet te vergeten. Maar daarna de straattalkshow Rudo. En Rudo ging langs op een dansschool. Nou, dat ging er weer leuk en heftig aan toe. Straks heb ik al een klein stukje eruit. Dat is een soort van preview voor vanavond. Nou, waar kun je het zien? Centraal Plus TV. Nou, in de regio Leiden, Duin en Bollenstreek kun je ons vinden. En ook in de Rijnstreek op kanaal 40 van Ziggo, KPN 1412 en Odido 820. En ook in de regio Haaglanden kun je ons zien op Ziggo kanaal 45. En als je denkt van nou, ik ben heel erg anders en ik wil ook meekijken, dat kan ook. Je kunt ons ook vinden via online op onze site centraalplus.nl. En even doorklikken naar

0: Bon Jovi op Centraal Plus, Living on a Prayer in de middagshow. Onze Rudo die ging vorige week op pad bij dansclub Quick Quick Slow tijdens de week van Oegstgeest ontmoet. Daar komen vaak een groep mensen die samen een dansje gaan wagen. En als je danst, ja, dan word je ook wel eens moe.
1: Heb je even pauze?
2: Ja, ja. Dan moet je tijd voor nemen.
1: Nee, af en toe moet je weer een beetje op adem komen. Dat doen we met een biertje natuurlijk.
2: Dat doen we met een biertje. Dat red ik dat wel hoor.
1: En hoe lang komt u al op de dansclub?
2: Heel lang. Mijn hele leven eigenlijk.
1: En hoe oud bent u? Mag ik aan u al vragen? Aan de dames vraag ik het niet.
2: 84.
1: Maar u danst ook? Ja, dan danst u al een jaar of 70 of zo.
2: Jij moet u tegen me zeggen.
1: Ja, ik zeg u. Ik zal netjes u zeggen.
2: Wij houden het er wel in. Nou, het gaat goed. Dus ik vermaak mijn best. Dus wat dat betreft.
1: Maar heeft u dan een vaste danspartner?
2: Ik heb wel een partner waar ik alleen mee naar dansen ga. Dat vrouwtje wat naast je doet.
1: Wat is deze?
2: Dat gaat goed.
1: Ja, maar want u heeft thuis een vrouw die dan niet van dans houdt?
2: Nee, mijn vrouw is overleden. Dus,
1: okay, ja, want daar was een mevrouw die zegt, ik heb wel een man, maar die vindt dansen niet leuk.
2: Dat kan ook, dat kan ook.
1: Want uw vrouw hield
2: wel van dansen, maar die, dansen? Ja, die is al 18 jaar overleden. Dus,
1: en hoe komt u dan aan een nieuwe danspartner?
2: Op de dansvloer, maar ik krijg geen partner. Dus,
1: En dan uw favoriete dans? En uw favoriete dans?
2: Mijn favoriete dans is rock'n'roll eigenlijk. Dat,
1: gewoon een beetje die energie eruit.
2: Ja. Ja, je moet er wat aan doen.
1: Nou, ik wens u ervan veel plezier en ik hoop u zo meteen nog even te zien. Kunt u mij ook nog wat leren misschien, want ik kan niet zo goed dansen.
2: Ja, dan moet je er vroeg op, hè.
1: Nou, dan gaan wij samen. Wilt u mij leren dansen straks?
2: Nee, dan moet je een vrouw opzoeken.

0: Dit is Centraal Plus, ook via DAB Plus.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16 basis. Excuus, is een Nederlandse F-35 basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu al meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein 10 minuten. A12 Den Haag-Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda 20 minuten extra reistijd. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft een kwartier. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Gouwen een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12. En op de N451 Moordrecht-Goudse Poort bij de Goudse Poort ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Becky Hill samen met Galantis. Mooie nieuwe single zitten. Je hoort een run op Centraal Plus. Heb je al meegedaan aan de poll van deze week? Die kun je vinden op onze site centraalplus.nl, de hoofdpagina. En dit keer is de stelling: PFAS is aangetroffen in het drinkwater. Maar volgens de deskundigen is het water nog steeds veilig om te drinken. Wat doe jij? Ik drink het nog gewoon, geen zorgen. Ik twijfel en ik wil eerst meer duidelijkheid. Of ik drink voorlopig liever geen kraanwater. Nou, je kunt nog stemmen, hè? Dat kun je doen tot vrijdag, tot en met vrijdag. Want het weekoverzicht met Joyce hoor je dan de uitslag op tv. Nou, wat stem jij? De meeste stemmen in de regio zijn op dit moment gewoon: ik drink het gewoon, geen zorgen. De stelling van Centraal Plus.

0: Rihanna op Centraal Plus. Voel jij je wel eens eenzaam? Nou, dan ben je niet de enige, hè? Want ongeveer de helft van de volwassene Nederlanders die voelt zich wel eens eenzaam. De Week tegen Eenzaamheid wil helpen het taboe op eenzaamheid te doorbreken door middel van activiteiten zoals bijvoorbeeld de langste tafel in Leiderdorp.
1: Geweldig! Zoveel mensen bij elkaar. Hè? Dat is allemaal welkom zijn. Dat is toch geweldig? Ik kende het helemaal niet. Ik ben helemaal blij verrast.
2: De langste tafel is een lunch voor inwoners van Leiderdorp. Deze jaarlijkse activiteit wordt steeds populairder.
3: We hebben 110 aanmeldingen en we zaten ooit op 80 en we kunnen tot 120, want we wilden het wel lekker compact houden hier natuurlijk. En ja, dat is alleen maar geweldig. Vindt het een super evenement. Ja.
2: Goed bijna uit te voegen eigenlijk.
3: Eigenlijk wel, maar we kunnen het gelukkig nog allemaal handelen.
2: Door gezamenlijk te lunchen krijgen de deelnemers de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, wat niet altijd even makkelijk is.
1: Ik moet moeite ervoor doen. En met heel veel hulp van anderen kom ik hier wel. Maar ja, ik ben ook al 93. Dus,
2: En heeft ze dan al nieuwe mensen ontmoet ook hier?
1: Nou, niet echt nog, nee. Nee, maar daar heb ik ook een beetje moeite mee. Dat doe ik niet zo makkelijk. Maar ik vind de muziek heerlijk en het liefste zou ik dansen. Maar ja, ik zie niemand die mee zou kunnen dansen.
2: Inclusio Leiderdorp zorgt ervoor dat inwoners ook buiten de langste tafel om de verbinding met elkaar kunnen opzoeken.
4: We doen eigenlijk allerlei activiteiten, gewoon heel de week. We hebben bijvoorbeeld de buurtkamer, waarbij mensen gewoon binnen kunnen lopen, een kopje koffie kunnen doen, maar ook activiteiten kunnen doen. We werken ook samen met Clubhuis de Derde Helft, waarbij je ook kan bewegen. Zo ook creatieve activiteiten, echt van alles. En eigenlijk alles om mensen bij elkaar te brengen. Ja, we merken zeker dat het impact heeft en dat mensen geven het ook echt aan dat ze het heel fijn vinden om daar te komen. Terwijl ze misschien in het begin eerst even een drempel over moeten, echt een drempel over moeten, om daar te komen. Dus dat merken we wel dat het echt nut heeft.
2: Hier bij de langste tafel sluiten ze de middag nog even af met een kopje koffie en een kommetje soep. Terwijl het geroezemoes toeneemt van de toch wel in elkaar geïnteresseerde deelnemers.

0: ik zag hier wel even genieten hoor. Mag best. Louis Capaldi op de radio hier bij Centraal Plus. The Day That I Die. Straks kijken we even naar de socials in de regio. Maar eerst krijg je een overzicht van het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De gemeente Leiden gaat het voormalige Hotel Nieuw Minerva aan de Boommarkt huren om daar tijdelijk statushouders op te vangen. In het gebouw is plek voor 12 alleenstaande minderjarige statushouders en 45 reguliere statushouders die wachten op een woning. Het hotel staat momenteel leeg. Leiden huurt het voor minimaal 3 jaar. De doorfietsroute F44 tussen Leiden en Wassenaar gaat mogelijk 12 maanden lang op slot. Niet omdat er aan de weg wordt gewerkt, maar vanwege de aanleg van de warmteleiding Warmtelink. Het gaat om het gedeelte vanaf de camping bij Maaldrift tot aan het viaduct over de N44. Fietsers worden omgeleid via de Stevenshof, maar de Fietsersbond Wassenaar is daar op zijn minst gezegd niet enthousiast over. En het mini- of maxi-koraal gemist? De zangfestijnen zijn nu op onze website Centraal Plus terug te kijken. En wie liever de tv aanzet heeft ook geluk, want morgenavond zenden we het mini-koraal nog meerdere keren uit op tv bij Centraal Plus. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht trekken er flinke onweersbuien over en gaat het ook goed regenen. Door de bewolking koelt het wel maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 17 graden. Morgenochtend is het droog. In de middag laat de zon zich zien, maar het wordt niet warmer dan 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in de regio. Bij elkaar staat er 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hoogvliet is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Ook op de A4 de andere kant op tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid een 30 minuten vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein staat ook vast. Daar nog een kwartier extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum een kwartier. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Space Persuades. Je hoorde Miley op Centraal Plus.
1: Dit gebeurde er vandaag op de socials.
0: In Leiden draait het op de socials veel om het mini-koraal, de maxi-koraal. Dat was op de Garenmarkt, waarmee de aanloop naar Leidens ontzet echt zichtbaar losbarstte. Ook opvallend en lekker Leids. Twee ondernemers die hebben een bagel triple gemaakt. Een biertje dat wordt gebrouwen van overgebleven bagels en zo voedselverspilling moet tegengaan. En de naderende 3 oktoberfeesten blijven sowieso veel reacties opleveren. Onder meer door afsluiting in de stad en de extra regels rond alcohol en de bereikbaarheid. Daarnaast valt het warme zomerweer op natuurlijk. Hè. In de regio worden in ieder geval afgelopen dinsdag en woensdag bijzonder hoge temperaturen voor eind van september verwacht. En iets dat natuurlijk volop wordt gedeeld. Ja, lekkere temperaturen. Vandaag ook, alleen ja, de regen is wat minder. In Wassenaar wordt er nog nagepraat over fietsmaatjes Wassenaar. Dat zijn vijfjarig bestaan vierde en daarbij ook hun nieuwe duofiets in gebruik nam. Ook het onderwerp PFAS in het Wassenaarse kraanwater blijft rondzingen. Greenpeace waarschuwt terwijl drinkwaterbedrijf Dunea benadrukt dus dat het water aan de wettelijke normen voldoet. En sportief Wassenaar, ja, die heeft nog steeds een reden voor een vrolijk bericht. Hè? Want blauw-zwart, die blijft foutloos en HGC... Die haalde fors uit tegen Ede. En dat houdt nog steeds de gemoederen bezig op de socials. Nou, ben je ook weer op de hoogte van wat er allemaal gedeeld wordt in de regio Leiden-Wassenaar? En zo houden we je altijd op de hoogte ook via onze site, hè, en onze socials. @Centraal Plus kun je ons vinden op onder andere Facebook, Instagram en ook op

Justin Bieber samen met Kid Laroi. Je hoorde Stay in de middagshow. Dierendag komt er weer bijna aan, hè? En op Dierendag mogen kinderen in de museumzalen van het Rijksmuseum van Oudheden op zoek naar allerlei dieren, van gewone huiskatten tot monsterlijke wezens van duizenden jaren geleden. Voor creatieve dierenvrienden zijn er tussen 12 en 4 op Dierendag knutseltafels, waar ze met meters verband, scharen, kleurpotloden en mooie versiering hun eigen dierenknuffels kunnen omtoveren tot echte mummies. Ook zijn er dierenkleurplaten, genoeg ingrediënten dus voor een berenleuke dierendag, zeg maar. De activiteiten zijn trouwens geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en gebeuren dus op 4 oktober op het Rapenburg nummer 28 in Leiden. Meer uitgaanstips kun je altijd vinden op onze site, centraalplus.nl.

0: way.
1: Mif Nix van Leiders Ontzet. Kijk bij Centraal Plus op televisie en online live naar De Pleintap Toe op zaterdag 26 september. Het mini- en maxi-koraal op

0: centaalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekke is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobby, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, tussen Rijswijk en Knooppunt Hoefvliet, een half uur oponthoud. Komt er een ongeluk. De andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid, ook 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar sta je 25 minuten door in de file. Ook op de A4 verderop bij knooppunt Ketelplein ook nog eens 25 minuten oponthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daardoor sta je tussen Bleiswijk en Gouda ruim 20 minuten vast. De linkerrijstrook is dicht bij Gouda. Op de A12 de andere kant op richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden ook 25 minuten oponthoud. En de N206 Heemstede Zoetermeer is dicht bij Zoetermeer Buitenweg, want daar is een ongeluk gebeurd. Het is onbekend hoe lang dat gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
3: Ah, kijk eens op de klok. Het is gewoon 5 uur geweest. Wat een lekker gevoel is dat. Laatste uurtje van de middagshow voor deze woensdag. Met zometeen Samber. Maar eerst, Lost Frequencies.

0: My Body Isn't Ready, hoor de Somber op Centraal Plus.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Een elektrische auto, dat lijkt me wel eens leuk.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er heel lang over nagedacht. Moet ik nou wel of geen elektrische auto nemen? Ik was eigenlijk altijd eerst heel fel tegen. Maar nu met de hoge benzineprijzen ga ik er toch een klein beetje wat meer over nadenken, weet je. Een elektrische auto, ja, tweedehands, is dat wel een goed idee? De accu is natuurlijk al wat minder van kwaliteit. Maar toch, ja, aan de andere kant, die prijzen voor elektriciteit zijn toch nog altijd een stuk lager. Alhoewel ik wel zelf een nadeel heb dat ik niet bij mijn huis kan laden. En dat betekent dus dat ik openbaar moet laden. En dat is dan wel weer een klein stukje duurder. Zeker hier in de regio. Dus ja, het zou eens leuk zijn om een elektrische auto te kunnen lenen van iemand. Volgens mij heeft Rudo er een hier. Misschien moet ik het een keer vragen of ik hem mee naar huis mag nemen. Kan hij op mijn fiets? Hè? Wel een keer goed idee natuurlijk. Centraal Plus, de middagshow. Goed dat je erbij bent. Het laatste uurtje. Zometeen heb ik de Centraal Plus track van deze week. Die is weer lekker, hè? Die wordt altijd met beleid uitgekozen. En in de 30 wordt er weer een nieuwe uitgekozen. En dat is volgens mij aankomende zaterdag weer. En ik heb al wat dingen gehoord.

0: Er zitten wel hele leuke tracks bij. Goed, zometeen krijg je ook nog van mij het overzicht van het nieuws van vandaag. En natuurlijk de muziek die je gewend bent. Wat dacht je van deze? Dit is 5 Seconds of Summer. Dit is Teeth.
1: Some days you're the only thing I know.

0: Centraal Plus, Jordan Ed Sheeran op de radio hier met Azizan.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: De gemeente Leiden die start een pilot met een meldpunt voor sociale veiligheid tijdens 2 en 3 oktober. Via QR-codes op drukbezochte plekken in de stad kunnen bezoekers eenvoudig melding maken als zij iets vervelends meemaken of gedrag zien dat niet oké is. Dit kan ook anoniem. Als uit de melding blijkt dat er behoefte is aan ondersteuning, dan neemt de vertrouwenspersoon van de gemeente zo snel mogelijk contact met je op. De vertrouwenspersoon die luistert, denkt mee over mogelijke vervolgstappen en kan waar nodig doorverwijzen naar passende hulp. En daarbij werkt de gemeente samen met Centrum Seksueel Geweld en Slachtofferhulp. Het meldpunt is trouwens een pilot. Na Leidensontzet kijken de gemeente, de politie, Centrum Seksueel Geweld en Slachtofferhulp hoe het meldpunt is gebruikt. En afgelopen week heeft de sleuteloverdracht plaatsgevonden van de zilverfabriek. Nu de gemeente Voorschoten de sleutels heeft ontvangen, is het pand officieel eigendom van de gemeente. Nu kan er een verdere ontwikkeling van het project worden voortgezet. Op 4 juni dit jaar besloot de raad dat de gemeente de zilverfabriek mag kopen om daar het nieuwe gemeentehuis te vestigen. Het pand heeft een grote historische betekenis voor Voorschoten en alles wat de gemeente voor ogen heeft, dat past erin. Van balies voor inwoners en werkkamers voor ambtenaren tot een raadzaal met ruimte voor pers en publiek. En jongeren tussen de 18 en 35 jaar die worden opgeroepen om stamcellen te doneren. 170.000 jongeren hebben een persoonlijke e-mail gehad met informatie en een oproep om zich te melden. Voor sommige kankerpatiënten is namelijk een stamceldonatie de laatste kans op overleven. Zo vertelde Bert Elbertsen van Stichting Matches in de Centraal Plus ochtendshow. Tijdens de actieweek werd op verschillende manieren aandacht gevraagd voor stamceldonatie. Zo werden onder meer social media ingezet om jongeren op een laagdrempelige manier uit te leggen wat stamceldonatie inhoudt. Ook waren er bij verschillende koffiezalen bekers met informatie en een QR-code te vinden. Wie tussen de 18 en 35 jaar is en meer wil weten of zich wil registreren, kan terecht op matches.nl. Na het aanmelden en het doorlopen van gezondheidseisen worden wattenstaafjes toegestuurd. Daarmee kan iemand zich officieel laten registreren als stamceldonor. Een daadwerkelijke oproep die ik op misschien wel nooit, maar wie een match blijkt te zijn, kan volgens Elbertsen uitkijken en ook uiteindelijk een leven redden. En ouders in Leiderdorp die kunnen vanaf oktober gebruik maken van babygroentetas. De babygroentetas waarmee de gemeente gezonde voedingsgewoonten bij jongeren wil ondersteunen, wil stimuleren. De tas biedt ouders praktische informatie, inspiratie en producten voor voeding van hun kind tijdens het eerste levensjaar. De babygroentetas maakt deel uit van de gemeentelijke aanpak Kansrijke Start. Volgens de gemeente kan ondersteuning bij voedingskeuzes vanaf jonge leeftijd bijdragen om een gezonde ontwikkeling van kinderen mogelijk te maken. Nou, basis van resultaten van het eerste jaar wordt er besloten of het initiatief van de groentetas na die periode ook wordt voortgezet.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.
0: Dit is de nieuwe single van Rosé, New Trick.

Kygo, Khalid en ook Griffin samen op de radio weer met Save My Love. En daarvoor de Centraal Plus Plus track van deze week. Dat is Rosé van Apatapaté, weet je nog? Haar nieuwe single heet New Trick.

0: mooie muziek, hè, dit. Douwe Bob op Centraal Plus, je hoorde I Believe. Straks heb ik nog een stukje uit Centraal Plus, de burgemeester van afgelopen week, hè. De burgemeester Emiel Jansch. Hij praat over Carla, een collega-burgemeester. Dat zometeen. Je krijgt nu eerst een overzicht van het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Leiden gaat het voormalige hotel Nieuw Minerva aan de Boommarkt huren om daar tijdelijk statushouders op te vangen. In het gebouw is plek voor 12 alleenstaande minderjarige statushouders en 45 reguliere statushouders die wachten op een woning. Het hotel staat momenteel leeg. Leiden huurt het voor minimaal 3 jaar. De doorfietsroute F44 tussen Leiden en Wassenaar gaat mogelijk 12 maanden lang op slot. Niet omdat er aan de weg wordt gewerkt, maar vanwege de aanleg van de warmteleiding Warmtelink. Het gaat om het gedeelte vanaf de camping bij Maaldrift tot aan het viaduct over de N44. Fietsers worden omgeleid via de Stevenshof, maar de Fietsersbond Wassenaar is daar op zijn minst gezegd niet enthousiast over. En het mini- of maxi-koraal gemist? De zangfestijnen zijn nu op onze website Centraal Plus terug te kijken. En wie liever de tv aanzet heeft ook geluk, want morgenavond zenden we het mini-koraal nog meerdere keren uit op tv bij Centraal Plus. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht trekken er flinke onweersbuien over en gaat het ook goed regenen. Door de bewolking koelt het wel maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 17 graden. Morgenochtend is het droog. In de middag laat de zon zich zien, maar het wordt niet warmer dan 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is opvallend druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan een kwartier extra reistijd. Op de A4 is dat het geval van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Horen en Zoetewoudendorp, 20 minuten vertraging. De andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Roelevarensveen en Delft zelfs 27 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je 3 kwartier. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden is de vertraging 35 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Zijn er nu 2 rijstroken dicht. Vanaf Hendrik Ido Ambacht is de vertraging 30 minuten. Door de drukte op de A4 is het ook extra druk op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Daar sta je nu ook een kwartier in de file. En de N206 Zoetermeer-Heemstede die is in beide richtingen dicht bij Zoetewoudendorp. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders Ontzet op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonnink je wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

still falling for you. Heb je dat ook? Als je nu kijkt op de klok, dat je al bijna het eten van vanavond kunt ruiken. Het is op woensdag altijd een beetje een dag van wat lekkere dingen, toch? Misschien is het wel een lekker patatje. Misschien is het wel een pizza. Of ben je alvast aan het voorproeven van de hutspot. Kan ook natuurlijk, hè? Heerlijk. Alles is gewoon lekker, toch? Ellie Goulding hoorde je bij Centraal Plus. This is

0: Heb je afgelopen week nog gekeken naar Centraal Plus, de burgemeester? Emiel Jans was te gast. Hij is de burgemeester van Oegstgeest. Maar er is sinds kort ook een nieuwe burgemeester in Zoeterwoude. En dat is Carla Brugge. En daar hebben we eventjes over gevraagd.
1: Ik mag Carla zeggen. Carla en ik werken al meer dan 10 jaar samen. En samenwerken betekent niet altijd dat met een lach is. Maar met haar is het echt ongelooflijk plezierig. Ze is echt een hele fijne collega. We vinden elkaar makkelijk. We zitten ook in verschillende besturen met elkaar. We delen ook dingen die ons overkomt, ook buiten het werk met elkaar. En het is heerlijk om met haar samen te werken. Mooie momenten waren natuurlijk bij de jeneverboom. In warmte.
2: Dus altijd met
1: opening van het watersportseizoen. Ja. Heel klam altijd. En dan sta je toch 2 uur op een dijkje. En dan hebben we echt lol met elkaar. En ik vond het dus ook heel mooi om haar uit te mogen luiden. En ik ben ongelooflijk trots op dat zij ridder is geworden in de orde van Oranje Nassau.
2: Ja, die onderscheiding die kreeg ze opgespeld door Wouter Koolveer, de commissaris van de Koning, afgelopen week. Wat dacht u toen u hoorde dat ze naar Zoeterwoude ging? Dacht u gefeliciteerd Zoeterwoude? Of...
1: Zij past ook bij Zoeterwoude. Zij is een vrouw van het dorp. En zij maakt een heel makkelijk kennis. Heel laagdrempelig kennis. En volgens mij doet ze het hartstikke goed.

Door de Justy samen met Jay Style en John. Turn the lights off hier op Centraal Plus. Nou ga ik doen. Ik ga de lamp uit doen voor vandaag. Tot zover de middagshow voor deze woensdag. Morgenochtend vanaf 7 uur zijn ze er weer. Hè? De ochtendshow. De award-winning. Nou ja, niet helemaal. De genomineerde ochtendshow hier van Centraal Plus met Mark. Ik wens je een fijne avond van deze plek. En ik spreek je morgen. Take a seat.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en Pro zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in de regio. 130 kilometer file en de meeste files leveren ook heel veel vertraging op vanmiddag. Op de A4 bijvoorbeeld, van Rotterdam naar Amsterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoflied is de vertraging 25 minuten. Ook de andere kant op nog een lange file van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 20 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je een half uur. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Utrecht en Harmelen 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging een half uur. Verder vielen op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie een kwartier extra reistijd. En ook de andere kant op tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven is de vertraging een kwartier. Tot slot gebeurde er een ongeluk op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij Zoeterwoude-Dorp. De weg was in beide richtingen dicht. Die is alleen nu nog richting Zoetermeer dicht. En daar is de vertraging nu 25 minuten. En tot zover.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Leiden gaat het voormalige Hotel Nieuw Minerva aan de Boommarkt huren om daar tijdelijk statushouders op te vangen. In het gebouw is plek voor 12 alleenstaande minderjarige statushouders en 45 reguliere statushouders die wachten op een woning. Het hotel staat momenteel leeg. Leiden huurt het voor minimaal 3 jaar. De doorfietsroute F44 tussen Leiden en Wassenaar gaat mogelijk 12 maanden lang op slot. Niet omdat er aan de weg wordt gewerkt, maar vanwege de aanleg van de warmteleiding Warmtelink. Het gaat om het gedeelte vanaf de camping bij Maaldrift tot aan het viaduct over de N44. Fietsers worden omgeleid via de Stevenshof, maar de Fietsersbond Wassenaar is daar op zijn minst gezegd niet enthousiast over. En het mini- of maxi-koraal gemist? De zangfestijnen zijn nu op onze website Centraal Plus terug te kijken. En wie liever de tv aanzet heeft ook geluk, want morgenavond zenden we het mini-koraal nog meerdere keren uit op tv bij Centraal Plus. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht trekken er flinke onweersbuien over en gaat het ook goed regenen. Door de bewolking koelt het wel maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 17 graden. Morgenochtend is het droog. In de middag laat de zon zich zien, maar het wordt niet warmer dan 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files in de regio zijn snel korter aan het worden, maar bij elkaar staat er toch nog wel dik 60 kilometer. En op sommige plaatsen heb je nog veel vertraging. Zoals op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoopend Hoefvliet. Daar is het tijdverlies nog een kwartier. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam, de andere kant op dus, tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid, 21 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je 25 minuten. En de N206 Zoetermeer-Heemstede is in beide richtingen dicht bij Zoeterwoude-Dorp door een ongeluk. Vooral richting Zoetermeer sta je daardoor in de file. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Mis niks van Leiders Ontzet. Kijk bij Centraal Plus op televisie en online live naar de Pleintap toe op zaterdag 26 september. Het mini

0: Centaalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
2: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
1: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen de man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders Ontzet op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonnink je wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Leiden gaat het voormalige Hotel Nieuw Minerva aan de Boommarkt huren om daar tijdelijk statushouders op te vangen. In het gebouw is plek voor 12 alleenstaande minderjarige statushouders en 45 reguliere statushouders die wachten op een woning. Het hotel staat momenteel leeg. Leiden huurt het voor minimaal 3 jaar. De doorfietsroute F44 tussen Leiden en Wassenaar gaat mogelijk 12 maanden lang op slot. Niet omdat er aan de weg wordt gewerkt, maar vanwege de aanleg van de warmteleiding Warmtelink. Het gaat om het gedeelte vanaf de camping bij Maaldrift tot aan het viaduct over de N44. Fietsers worden omgeleid via de Stevenshof, maar de Fietsersbond Wassenaar is daar op zijn minst gezegd niet enthousiast over. En het mini- of maxi-koraal gemist? De zangfestijnen zijn nu op onze website Centraal Plus terug te kijken. En wie liever de tv aanzet heeft ook geluk, want morgenavond zenden we het mini-koraal nog meerdere keren uit op tv bij Centraal Plus. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht trekken er flinke onweersbuien over en gaat het ook goed regenen. Door de bewolking koelt het wel maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 17 graden. Morgenochtend is het droog. In de middag laat de zon zich zien, maar het wordt niet warmer dan 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu... meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Davy van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zandt zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
2: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
1: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
3: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Davy van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
2: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
1: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
1: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders on Z op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonninkje wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
2: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
1: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van Hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
3: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
1: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Show.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: you.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS Journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
3: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer.